0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden. En ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: 60 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitgooien bij de Slotgracht in Egmond aan de Hoef. De viswedstrijd is gratis en er is voor iedereen een prijs.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan wat langzamer te rijden op de N242 Middenmeer-Alkmaar. Voor de A9, 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Twee mannen hebben zondagmiddag een tankstation aan de Zomerweg in Castricum overvallen. De daders maakten met geweld buit en vluchtten op een fatbike richting het centrum. Niemand raakte gewond. De politie benaderde de locatie met kogelwerende vesten. De twee droegen zwarte kleding met zwart-witte bandana's. Getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie, ook anoniem. Het nieuwe college van Alkmaar krijgt 6 wethouders. Dat werd zaterdag bekendgemaakt tijdens de presentatie op het stadhuis. Coalitiepartij Pro levert er 2. 2 nieuwe wethouders hebben een achtergrond in de gemeentepolitiek van Bergen. Het college bestaat uit Pro, D66, VVD en CDA. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. En

0: Staatsagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond en Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond en Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: Gezondheid, Patricia Gasta. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette.
0: Hoi, welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En daar hebben we wel eens in het verleden over richting vuurwerk, oud en nieuw hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij, maar.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor de vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld bij de zomerperiode, de vlooien en de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie inzetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja. En er zijn dus weer nieuwe olieën bij.
1: Die waren wel, maar er is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die, een andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, ja, ik denk aan honden, katten, konijnen. Dat soort beestjes.
0: Ja. Ja, ik heb zelf katten, toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook zeker zeg maar richting vuurwerktijd. Ik heb één kat die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Dus, die is één keer ontsnapt voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met twee dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel om, maar de een is wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen. En binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn. Daar zit van sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is een beetje een brokken, dat is de andere kat, dat is een beetje een brokkenpilootje. Dus die heeft al twee keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè, maar voorkant, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Ja, kan een moeilijk gipsen, hè, dus dat...
1: Ja, en het was dan zeg maar twee keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus de olie op gesmeerd. Dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn en dat is ook een olie die als ze dan oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus dan heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hadden van hun buik of... kijk, als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: Dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, daar zet ik dan ook de olie in, hè. Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooi weer wordt, hè, teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lisse?
0: Een olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken, dat het tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. En tea tree is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via je op de vacht aaien. Of je kan bijvoorbeeld een spray maken. Dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen spray. Wel altijd even opletten op de ogen, dat je het niet in de ogen spuit of in de oren. Dat is niet nodig, maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten, ja.
1: Ja, maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals aarde en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen. Ja, ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook van die beestjes die gaan in de poten van de aarde zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus de olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je.
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is dat is waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus bij de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje afweer, maar ook behal. Dus dat is heel fijn. Ja, verder heb je natuurlijk, wat heb je nog meer qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook, wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken. En het is niet zo dat je bepaalde olie op alle beesten niet kan doen. Dat is ook weer een beetje afhankelijk per beest.
0: Ja. Nou.
1: Kijk, een paard weegt natuurlijk meer dan dat wij wegen. Dus die kan weer meer hebben als een kat van 75 kilo.
0: En een hond inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, mochten vragen zijn, lisettepraager@gmail.com. En dan kunnen we het de volgende keer nog wel eventjes bespreken als huisdieren nog en olie vragen zijn. En ja, Patrice Ooyombeek is jouw Instagram en oliebeleving.nl is jouw website. Dus daar kunnen ze ook terecht en dan kunnen ze jou ook benaderen voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Floy en Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren, dus de proteïne is natuurlijk wel bekend, maar wat minder bekend is misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is wat je of tijdens of voor of na het voeten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de aminowise. En de aminowise, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie. Maar ook de aanvulling. Want als je ze weet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-lijfzuren, zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je gewoon een half schepje bijvoorbeeld van liefde doen. En zo'n beetje een zoet, een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je dat gewoon lekker drinken.
0: Ja.
1: En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maken met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld ook heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker, weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe water hebt.
1: Ja. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende. Calcium, magnesium bijvoorbeeld, maar ook daar heb je verschillende supplementen voor, zeker voor je spieren en je gewrichten, om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLM, die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weken delen, dus je tussenwervels, schijf en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren en je botten. Dan heb je de supercall, dus dat is bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. En dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen. En ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo nog op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus dat, magnesium is ook wel iets wat fijn is. En ook voor de nachtrust, hè. Ja. Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi.
1: En dan hebben zijn er nog meer hoor, maar dit is even vaart. Nou, ja.
0: Gewoon even, ja, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk hè, over de hormonen en de vrouwen. Daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Ja, dat is wel leuk, want het is best wel voor vrouwen die zeg maar in een voorstadium zitten van de overgang. Hè, dat je soort de perimenopauze, zoals we het nu noemen. Voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 55ste, maar bij sommigen begint het al eind 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Inderdaad, halverwege de 30 hoor je ook wel eens mensen hoor. Die zijn dat is wel echt wat vroeger, maar je lijf verandert constant, dus dat ook. En het is gewoon, wat vergeetachtigheid. En zoals ik dan voel net niet op een woord kan komen. Nou, zo'n vrok, zoals ze dat noemen, zo'n brainvork. Maar ook minder goed kunnen slapen. Je merkt het aan je spieren en je gewrichten, aan je cyclus verandert. Maar ook op een korte lontje kan je krijgen. Ja. Al lichamelijke ongemakken, maar ook mentaal. En we hebben nu een heel programma omheen bedacht. Dus met het stukje leven, hoe zit je lijf in elkaar, hoe kan je daaraan op inspelen per cyclus. Je hebt verschillende cyclussen, verschillende... verschillende etappes in één te zitten. Of fases, moet ik het zeggen. Elke fase, voel je je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken, waar moet ik op letten? Wat moet ik laten? Wat kan ik juist wel beter doen? En wat kan ik juist beter niet doen? Dus waar wij het dan over hebben is een stuk leefstijl. Een stuk uitleg over supplementen. Maar ook meditaties. Uitleg over het energie, hoe je alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf, dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, omdat je stoort dan weer eigenlijk een balans. Dus dan maakt die stressstofje aan, waardoor je met je cortisol, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen, bijna alle vrouwen. En aan de hand, in combinatie met verschillende oliën, kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk de leefstijl, voeding. We hebben ook een voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in, dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. Dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
0: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
1: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden als ze zeggen van, ik wil ermee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken of we meer voor een bodem. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus er zijn meerdere opties. We kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus we kunnen ze altijd kijken.
0: Leuk. Interessant allemaal weer, Patrice.
1: Leuk, hè? Ja.
0: Ja, zeker. Nou,
1: hormonen zijn gewoon een complex iets.
0: Ja, dat is sowieso. Dat is achtergebleven kindje, roepen ze wel eens, hè?
1: Ja. Komt nu wel steeds meer de laatste jaren. Hoor je wel steeds meer mensen dat het wat het taboe er minder afgaat.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon anders in elkaar als een lijf.
0: Ja.
1: En ook in de hele medische zorg, in de medische molen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel. Hè? Net als met het hart.
0: Ja.
1: En ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, dus alle infarcten en dat soort dingen, vaak kijken ze in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achter gekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dus nou ja. alles blijft constant in ontwikkeling.
0: Blijft in ontwikkeling. En dan, dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn. Ja. Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
1: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel... wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en het ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
0: Waar ze moeten beginnen ook.
1: Ja, ergens beginnen. Ja, ja,
0: dus. Ergens start maken.
1: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om mee te gaan, heb je vaak al veel met chemicaliën op je lijf gesmeerd.
0: Ja.
1: Maar als je het weet,
0: nee, dan
1: ben je er niet bewust van.
0: Nee. Nou ja, stapje voor stapje open weer vooruit. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Patrice,
1: ja.
0: Dankjewel en we spreken elkaar weer.
1: Jij ook, Lisette, dankjewel.
0: Graag gedaan, doeg.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Desi Moore.
4: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
3: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
5: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen.
3: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio, maar met name op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Markerbinnen, 3 kilometer en 20 minuten, gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg lijkt daar weer vrij te zijn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Tante Fit, Vivian Rijs. Dag Vivian.
1: Hallo, hallo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: We hebben elkaar in het verleden, toen jij startte volgens mij met je platform, elkaar wel gesproken. Maar ja, dat kan ik me niet meer echt voor me halen wanneer het is geweest.
1: Nee, lang geleden in ieder geval.
0: Ja, ja. En inmiddels gaat het best wel goed met je platform, hè? Je bent er echt van gegroeid.
1: Ja, ja, er is een hoop bijgekomen ook. Dus het platform toen wij elkaar ontmoeten is denk ik een jaar of 10 geleden. Toen deed ik inderdaad bij Viva Online mijn platform met name en online cursus. Maar ja, inmiddels doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Maar juist alles het ondernemen daaromheen. Dus magazine ben ik vorig jaar, het Hormonen Magazine. Ik schrijf boeken.

0: ik heb een zwemtebedrijf voor vrouwen, speciaal voor vrouwen.
1: Ja, wat mooi is dat. Waarom ben je dit ooit gestart? Miste jij ook iets in je omgeving? Of werd te weinig aandacht aan besteed? Hoe voelt het voor jou?
0: Ja, kijk, ik heb zelf een hele hormonale rijpende rug. Toen ben ik ongeveer 15 jaar geleden echt daar mijn werk van gaan maken. En heel veel studies gaan doen. En toen ging ik, deed ik heel veel één op één ook. Mensen helpen, consulten geven. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ik heb gewoon ondernemersbloed in me. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer dan dat. En ik kreeg zoveel vragen. Ik schreef ondertussen wel boeken. Maar ik kreeg zoveel vragen van de mensen die ik hielp. Van, oké, maar welke supplementen moet ik dan slikken? En wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dan kan ik het misschien beter zelf gaan maken.
1: Ja,
0: en ik had een heel goed... Ja, en ontwikkelen, ja. Dus ik had een hele fijne, hele lieve vriend, eigenlijk een beetje mijn mentor, die uit de supplementenbranche kwam en ook echt weet hoe je moet formuleren en heel veel weet over hormonen. Dus die heeft mij geholpen. Dus. En ja, zo zijn we Fit Support gestart 5 jaar geleden.
1: Ja, en hoe mooi is dat? En ja, je zei het buiten de uitzending, inmiddels heb je het tweede magazine al uitgebracht.
0: Ja, al bijna. In juni komt de derde editie al.
1: Oh,
0: ja.
1: Wauw.
0: Ja. Ja. Dus heel erg leuk. Ja, wat ik miste is dat er, en ik hoorde vaak ook terug van vrouwen die zeiden, ja, ik ben niet echt een lezer, ik wil niet een heel boek lezen over hormonen, maar ik wil er wel over weten. En toen dacht ik, ja, dan moeten we er gewoon een magazine alleen maar over alles rondom hormonale gezondheid en vrouwengezondheid maken. En zo gezegd, zo gedaan. En het eerste was een gokje, maar het was binnen 3 weken bijna overal uitverkocht in de winkels. En toen dachten we, oké, we hebben dus iets in handen wat vrouwen leuk vinden. Dus we hebben 2 editie gemaakt en nu in juni, eind juni, komt de 3e editie uit. Lekker voor mee op vakantie.
1: Ja, zeker. Zit er verschil in tussen editie 1 en de 3e straks?
0: Ja, zeker, want de 3e editie is de beauty edition. Dus gaat echt over fysiek. Dus ook een stukje anti-aging, een beetje longevity, maar ook afvallen. Alles in. Dus mooi van binnen, mooi van buiten en welke relatie tot hormonen.
1: Wauw. Nou, ik kijk er alweer uit om hem straks door te bladeren.
0: Ja, leuk, ja.
1: Zeker. Hey, over hormonen gesproken, het is een beetje een ondergeschoven kindje, hè? Ook naar experts toe en verzekeraars.
0: Zeker. Ja, het wordt wel steeds bekender gelukkig hoor. Kijk, vrouwengezondheid is sowieso hard werk om dat goed op de kaart te krijgen. En dat gebeurt wel steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer fantastische sprekers, cardiologen die veel meer vertellen bijvoorbeeld over het vrouwenhart, wat gewoon weer toch anders functioneert dan het mannen. Steeds meer wordt er bekend over hormonale gezondheid, podcast en allerlei Facebookgroepen. Nou, ik zelf doe daar natuurlijk ook lekker aan mee. Echt ook wel, want dat werd ook wel tijd. Want vrouwen hebben te lang gedacht van dit hoort allemaal bij. En de menopauze stel je niet aan, daar ga je wel gewoon doorheen.
1: Ja.
0: Ja, die fase voor die menopauze, dat duurt gewoon soms 10, 12 jaar. Ja, je wil je niet zo lang handig voelen. En daar zijn gelukkig steeds meer vrouwen zich bewust van. En ook de medische wereld ook steeds bewuster van. Dus huisartsen zijn er ook steeds meer mee bezig. Cardiologen. Dus die gaan toch anders met vrouwengezondheid om dan een paar jaar geleden.
1: Ja, en sowieso zit een man anders in elkaar dan we vrouwen.
0: Ja. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Heb je nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Wil je iets delen met ons?
0: Nou ja, ik vind het een super fijne beweging dat meer vrouwen het niet meer voor lief nemen dat ze hormonale klachten hebben. En dat ze ook weten, er is gewoon heel veel aan te doen. En leefstijl speelt daar een grote rol bij. Hè? Wat je eet je, hoe leef je, waar voed je je, zowel letterlijk voeding als mentale voeding. Hè? We hebben heel veel vrouwen worstelen met burn-outs. En vaak is het gewoon echt een mentale overbelasting. Het is niet per se alleen maar je werk, maar gewoon alles wat er in de wereld speelt of wat je op je bordje hebt. We zijn toch vrouwen die alle ballen maar in de lucht willen houden. En alles zelf willen doen of weinig om hulp vragen. Ja, en als je hormonen dan ook nog eens alle kanten op, omdat je nou eenmaal in die perimenopauze gaat, richting de menopauze, ja, dan gewoon wat meer hulp nodig. En daar is gewoon met de juiste voeding en leefstijl gewoon heel veel aan te doen.
1: Ja.
0: En dat hoop ik vrouwen mee te geven. Dat blijft niet worstelen, want het is absoluut niet nodig. Koop lekker een magazine, ga je er eens in verdiepen en ga er eens lekker mee aan de slag. En dan ga je merken van, er is wel wat aan te doen.
1: Ja, zeker. Dus heb je nog dromen?
0: Nou ja, ik wil met alles wat ik doe bijdragen aan een gezonde generatie vrouwen. Dus ik hoop wel dat we nu ja, dat de vrouwen ook van mijn leeftijd, de 40 plus vrouwen, 35 plus vrouwen, echt in een andere situatie zitten dan de vrouwen die nu in de 60, die hebben echt moeten worstelen. En ja, en dat vind ik jammer. Dus ik, ja, laten we nu bouwen naar een gezondere generatie vrouwen. Ja,
1: en soms begint het al heel vroeg, hè, de hormonen. En,
0: precies, dat, ja.
1: Ja. Ja. Nou, hopelijk kunnen we straks komen genieten van je derde magazine. En lekker mee de zomer mee door.
0: Ja, heel leuk. Ja.
1: Dan wil ik je nu bedanken, Vivi.
0: Ja, jij ook.
1: Voor je tijd en toelichting. Graag gedaan. En
0: ik zal je magazine toesturen, TZT. Oh,
1: nou, dat zou ik heel leuk vinden.
0: Helemaal goed.
1: Dankjewel, hè.
0: Oké.
1: Tot horen.
0: Graag gedaan.
1: Oké, tot de volgende keer.
0: Bye. Ja.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend 10 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Twee mannen hebben zondagmiddag een tankstation aan de Zomerweg in Castricum overvallen. De daders maakten met geweld buit en vluchtten op een fatbike richting het centrum. Niemand raakte gewond. De politie benaderde de locatie met kogelwerende vesten. De twee droegen zwarte kleding met zwart-witte bandana's. Getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie, ook anoniem. Alkmaar is dit weekend veranderd in Kaaskoppenstad. Tijdens het jaarlijks evenement brengen figuranten de sfeer van de 16e eeuw terug in de binnenstad. De organisatie kampte met financiële tekorten, maar dankzij giften en een hoog bezoekersaantal lijkt de toekomst van het evenement weer verzekerd. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Senioren uit Bergen, uit Geest, Castricum, Heilo en Heemskerk kunnen op woensdag 17 juni meedoen aan een gezamenlijke fietstocht van ongeveer 20 kilometer. Deelname kost €10 per persoon. Per gemeente zijn 20 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.actiefinbergen.nl. Snel aanmelden is aan te raden vanwege het beperkt aantal plekken.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
5: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
4: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
6: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
4: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar wat dagelijkse drukte in de regio, maar op de meeste plekken valt het gelukkig nog wel mee. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam vielen vanaf Zaanstad-Assendelft tot aan Koog 2 kilometer en 10 minuten. Ook de N201 staat erbij, Hilversum-Uithoorn, voor Loenersloot 2 kilometer en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na enkele jaren waarin de visserijdag steeds kleiner werd, waait er deze zomer een frisse wind door de Egmond aan Zee. Dorpsgenoten Philip de Baar en Martijn Blauwboer hebben samen met verenigingen, ondernemers en vrijwilligers de handen ineengeslagen om het evenement opnieuw leven in te blazen. Op zaterdag 20 juni staat het dorp weer volledig in het teken van visserij, historie, muziek en gezelligheid.

0: Gaansagenda.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers, begeleid door een liveband.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: U kunt een inwoner van de gemeente Bergen voordragen voor een koninklijke onderscheiding als blijk van waardering vanuit de samenleving. De voorgedragen persoon moet zich langdurig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de maatschappij op allerlei terreinen. Wilt u dat de onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen van 2027? Dien de opdracht dan voor 1 juli 2026 in. Neem hiervoor contact op met Marion Tromp via collegesecretariaat@bergen-nh.nl.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
3: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
3: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bij appartementencomplex De Rekere aan de Cornelis Kagerlaan in Bergen is een grootschalige dakrenovatie begonnen. Een grote bouwkraan hees bouwmaterialen omhoog naar het platte dak. De kraan plaatste bakken met bouwmateriaal op het dak van het complex. De renovatie duurt ongeveer 6 weken. In de toekomst verduurzaamt het dak verder, bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurgids Pim Weda gaf woensdag 3 juni jongsleden in de volle theaterzaal van de Blinkert zijn gedachten vrij over het ontstaan van de duinen daar. Hij woont er met zijn vrouw middenin, afgelegen bij het Hargergat. Als beeldend kunstenaar had hij al eeuwige nieuwsgierigheid, houding als latere natuurgids nog meer, en hij liet ons weten, alles verandert.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 13 juni opent de natuurtuin aan de Doelen 25 in Egmond Binnen haar deuren voor publiek. De toegang is gratis. De natuurtuin is open van 10 tot 4 uur 's middags. Het adres is Doelen 25 in Egmond Binnen. De entree is gratis. Voor koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een tankstation aan de Zomerweg in Castricum is zondag doelwit geweest van 2 gewapende overvallers. Met geweld maakten zij waardevolle spullen buiten. Daarna gingen ze samen op 1 fatbike vandoor. Ze reden weg via de Smeetslaan in de richting van het centrum van Castricum. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en beelden die van belang kunnen zijn om de overvallers te achterhalen. Huub Hartman uit Heilo is benoemd tot lid in orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding van de burgemeester tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van Flessing Heilo. Hartman heeft zich ruim 33 jaar ingezet voor de basketbalclub. Hij was 20 jaar voorzitter en als trainer begeleidde hij de seniorenteam 2 keer naar de promotie. Ook was hij initiatiefnemer voor een opleiding voor scheidsrechters. Een bakfiets is zaterdag verwoest door een brand in een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan de Hoef. Vermoedelijk ontstond het vuur in de accu van de elektrische bakfiets, die op dat moment werd geladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam naar de melding snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Ondanks de snelle inzet kon de bakfiets niet meer worden gered. De oorzaak van de brand wordt nu onderzocht. Een van de veroordeelden in de Kunstroof uit het Drents Museum heeft een kledingmerk opgericht met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. De 37-jarige Douglas Chesley Way kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel voor zijn rol in de roof. Op de webshop worden onder meer t-shirts, petten en korte broeken verkocht met afbeeldingen van de helm. Op een van de shirts staat de tekst Bucharest, een verwijzing naar de Roemeense hoofdstad Bucharest. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Om inwoners bewust te maken van de risico's en hen te leren hoe zij fraude kunnen herkennen en voorkomen, organiseert Welzijn Berg in samenwerking met de politie Noord-Holland op dinsdag 9 juni een informatiemiddag over babbeltrucs en andere vormen van oplichting. De informatiemiddag vindt plaats van 10 uur tot 12 uur in Frankenstaten aan de Lindenlaan 52 te Bergen. De inloop start om 10:15.

0: @velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Inwoners van Bergen die meer willen bewegen en willen werken aan hun gezondheid, kunnen deze zomer gratis deelnemen aan de Nationale Wandeluitdaging. Het wandelprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes type 1 of 2 of voor mensen met een verhoogd risico daarop. De deelnemers wandelen 20 weken lang 1 keer per week samen in groepsverband. Volgens de organisatie helpt wandelen niet alleen fitter te worden, maar ook om bewegen makkelijker vol te houden, dankzij de steun en gezelligheid van de groep.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Dijk en Waard wil extra middelen om buurtoverlast aan te kunnen pakken. Momenteel gebruikt de gemeente cameratoezicht in straten waar problemen zijn. Zo zijn er camera's geplaatst op plekken waar vuurwerkbommen afgingen. Maar Dijk en Waard vindt dit niet onvoldoende. Met tijdelijke buurtverboden en andere strengere maatregelen moet de overlast efficiënter worden aangepakt. Dijk en Waard voert hierover overleg met gemeente en het Rijk. Het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog krijgt na 7 jaar weer een buslijn. Ondernemers van de Beverkoog pleiten al jaren voor de terugkeer van lijnbussen. Vanaf 4 juli rijdt lijn 260 ochtends van station Alkmaar naar het stadshart van Irugewaard en 's middags weer terug. En er zijn 2 haltes. Als tegenprestatie hebben ondernemers toegezegd te investeren in promotie van de buslijn. Alkmaar veranderde dit weekend weer in Kaaskoppenstad. Tijdens dit jaarlijks evenement brengen figuranten de sfeer van de 16e eeuw terug in de straatjes van de Alkmaarse binnenstad. Kaaskoppenstad trekt al jaren veel toeristen naar Alkmaar. De organisatie achter Kaaskoppenstad kampte met financiële problemen. Dankzij giften en een hoog aantal bezoekers lijkt de toekomst van Kaaskoppenstad nu weer verzekerd. Het nieuwe Alkmaarse college krijgt 6 wethouders. Dat werd zaterdag duidelijk tijdens de presentatie op het stadhuis. De grootste coalitiepartij is fusiepartij Pro en die levert 2 wethouders. Opvallend is dat 2 van de nieuwe wethouders een achtergrond hebben in de gemeentelijke politiek van Bergen. Het nieuwe college van Alkmaar bestaat uit Pro, D66, VVD en CDA. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Op zaterdag 20 juni 2026 organiseert de gemeente Bergen een veteranenmiddag voor onze oorlogsveteranen. Het is actueler dan ooit. Oorlog en de gevolgen daarvan. Er zijn misschien wel meer brandhaarden in de wereld dan we ons hadden kunnen voorstellen. Maar het is blijkbaar van alle tijden. Om de mannen en vrouwen te eren die voor ons ooit de strijd zijn aangegaan, is er de Landelijke Veteranendag op 27 juni in Den Haag. Maar er is ook lokaal aandacht voor onze helden. De Bergense Veteranenmiddag is op zaterdag 20 juni en vindt dus plaats voorafgaand aan de Landelijke Veteranendag.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Dijk en Waard wil extra middelen om buurtoverlast aan te kunnen pakken. Momenteel gebruikt de gemeente cameratoezicht in straten waar problemen zijn. Zo zijn er camera's geplaatst op plekken waar vuurwerkbommen afgingen. Maar Dijk en Waard vindt dit niet onvoldoende. Met tijdelijke buurtverboden en andere strengere maatregelen moet de overlast efficiënter worden aangepakt. Dijk en Waard voert hierover overleg met gemeente en het Rijk. Het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog krijgt na 7 jaar weer een buslijn. Ondernemers van de Beverkoog pleiten al jaren voor de terugkeer van lijnbussen. Vanaf 4 juli rijdt lijn 260 ochtends van station Alkmaar naar het stadshart van Irugewaard en 's middags weer terug. En er zijn 2 haltes. Als tegenprestatie hebben ondernemers toegezegd te investeren in promotie van de buslijn. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm over het vertrek van meerdere leerkrachten. Ze zijn een petitie gestart om verdere uitstroom te voorkomen en de schoolleiding op te roepen in actie te komen. Volgens de ouders hebben 3 ervaren en gewaardeerde docenten in korte tijd ontslag genomen. Ze vrezen dat meer leerkrachten zullen vertrekken en waarschuwen voor problemen op school. De petitie is inmiddels 96 keer ondertekend. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdier zijn Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de landelijke FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen tegen de beste straatvoetbalteams van Nederland. De spelers hadden zich eerder geplaatst via wedstrijden in Alkmaar en Utrecht. Als beloning kregen ze de kampioensbeker uit handen van straatvoetballer en influencer Soufiane Toussani. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïnse drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïnse drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een tankstation aan de Zomerweg in Castricum is zondag doelwit geweest van twee gewapende overvallers. Met geweld maakten zij waardevolle spullen buiten. Daarna gingen ze samen op één fatbike vandoor. Ze reden weg via de Smeedslaan in de richting van het centrum van Castricum. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en beelden die van belang kunnen zijn om de overvallers te achterhalen. Huub Hartman uit Heilo is benoemd tot lid in orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding van de burgemeester tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van Flessing Heilo. Hartman heeft zich ruim 33 jaar ingezet voor de basketbalclub. Hij was 20 jaar voorzitter en als trainer begeleidde hij de seniorenteam twee keer naar de promotie. Ook was hij initiatiefnemer voor een opleiding voor scheidsrechters. Een bakfiets is zaterdag verwoest door een brand in een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan de Hoef. Vermoedelijk ontstond het vuur in de accu van de elektrische bakfiets, die op dat moment werd geladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam naar de melding snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Ondanks de snelle inzet kon de bakfiets niet meer worden gered. De oorzaak van de brand wordt nu onderzocht. Een van de veroordeelden in de Kunstroof uit het Drents Museum heeft een kledingmerk opgericht met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. De 37-jarige Douglas Chesley Way kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel voor zijn rol in de roof. Op de webshop worden onder meer t-shirts, petten en korte broeken verkocht met afbeeldingen van de helm. Op een van de shirts staat de tekst Boekarest, een verwijzing naar de Roemeense hoofdstad Boekarest. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Hallo?

0: ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Dijk en Waard wil extra middelen om buurtoverlast aan te kunnen pakken. Momenteel gebruikt de gemeente cameratoezicht in straten waar problemen zijn. Zo zijn er camera's geplaatst op plekken waar vuurwerkbommen afginnen. Maar Dijk en Waard vindt dit niet onvoldoende. Met tijdelijke buurtverboden en andere strengere maatregelen moet de overlast efficiënter worden aangepakt. Dijk en Waard voert hierover overleg met gemeente en het Rijk. Het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog krijgt na 7 jaar weer een buslijn. Ondernemers van de Beverkoog pleiten al jaren voor de terugkeer van lijnbussen. Vanaf 4 juli rijdt lijn 260 ochtends van station Alkmaar naar het stadshart van Irugewaard en 's middags weer terug. En er zijn 2 haltes. Als tegenprestatie hebben ondernemers toegezegd te investeren in promotie van de buslijn. Alkmaar veranderde dit weekend weer in Kaaskoppenstad. Tijdens dit jaarlijks evenement brengen figuranten de sfeer van de 16e eeuw terug in de straatjes van de Alkmaarse binnenstad. Kaaskoppenstad trekt al jaren veel toeristen naar Alkmaar. De organisatie achter Kaaskoppenstad kampte met financiële problemen. Dankzij giften en een hoog aantal bezoekers lijkt de toekomst van Kaaskoppenstad nu weer verzekerd. Het nieuwe Alkmaarse college krijgt 6 wethouders. Dat werd zaterdag duidelijk tijdens de presentatie op het stadhuis. De grootste coalitiepartij is fusiepartij Pro en die levert 2 wethouders. Opvallend is dat 2 van de nieuwe wethouders een achtergrond hebben in de gemeentelijke politiek van Bergen. Het nieuwe college van Alkmaar bestaat uit Pro, D66, VVD en CDA. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jobrooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitgooien bij de Slotgracht in Egmond aan de Hoef. De viswedstrijd is gratis en er is voor iedereen een prijs.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Alkmaar is zomer in de Maren weer van start gegaan. In verschillende weekenden in juli zal er in het Stadspark Rekerhout theater te zien zijn. Verder zijn er activiteiten voor kinderen en staan er speciale speeltoestellen. Met de zomer in de Maren hopen de organisatoren wat extra levendigheid naar de noordelijke wijken van de stad te brengen. Daar wonen veel Alkmaarders, maar de meeste evenementen vinden traditioneel in en om het oude centrum plaats. Huub Hartman uit Heilo is benoemd tot lid in orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding van de burgemeester tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van Flessing Heilo. Hartman heeft zich ruim 33 jaar ingezet voor de basketbalclub. Hij was 20 jaar voorzitter en als trainer begeleidde hij de seniorenteam 2 keer naar de promotie. Ook was hij initiatiefnemer voor een opleiding voor scheidsrechters. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm over het vertrek van meerdere leerkrachten. Ze zijn een petitie gestart om verdere uitstroom te voorkomen en de schoolleiding op te roepen in actie te komen. Volgens de ouders hebben 3 ervaren en gewaardeerde docenten in korte tijd ontslag genomen. Ze vrezen dat meer leerkrachten zullen vertrekken en waarschuwen voor problemen op school. De petitie is inmiddels 96 keer ondertekend. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdier zijn Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de landelijke FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen tegen de beste straatvoetbalteams van Nederland. De spelers hadden zich eerder geplaatst via wedstrijden in Alkmaar en Utrecht. Als beloning kregen ze de kampioensbeker uit handen van straatvoetballer en influencer Soufiane Toussani. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Senioren uit Bergen, uit Geest, Castricum, Heiloo en Heemskerk kunnen op woensdag 17 juni meedoen aan een gezamenlijke fietstocht van ongeveer 20 kilometer. Deelname kost €10 per persoon. Per gemeente zijn 20 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via www.actiefinbergen.nl. Snel aanmelden is aan te raden vanwege het beperkte aantal plekken.

weekend. Zaterdag van 10 tot 12. Van 10 tot 12. Radio 80. Radio 80. Typisch 80. De 2-2-2-hitsbank. 2 hits.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.kwik.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. En de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

naar de Good Afternoon Show. Op deze 8 juni van het jaar 2026 op 105.9 FM. Gestart met Evelyn King en The Personal Touch. Draaien we snel door, ja. Tot 6 uur, Good Afternoon Show. Met Jayton. En The Sound of Music, ja.

Zeker staat van Feel Good Muziek, Dayton and the Sound of Music. Nog zo één op stapel. Ja hoor, ja, zeker te weten. Weeks and Company, Rock Your World. 17 minuten over 4. Op Radio 80. Voor de kust en Duinsrijk.

ook aan de Noord-Hollandse kust. Met de kust aan de Afrika, ja. Bluff en Zoutelanden. Nog één keer Nederlandstalig met Maan en de jeugd van tegenwoordig.

0: Herman en nooit meer terug.
1: Let's go, man!
2: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland komt op gang. De meeste files zijn op dit moment dagelijks met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Er valt één file op, dat is op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat is bij de werkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Alkmaar is zomer in de Maren weer van start gegaan. In verschillende weekenden in juli zal er in het stadspark Rekerhout theater te zien zijn. Verder zijn er activiteiten voor kinderen en staan er speciale speeltoestellen. Met de zomer in de Maren hopen de organisatoren wat extra levendigheid naar de noordelijke wijken van de stad te brengen. Daar wonen veel Alkmaarders, maar de meeste evenementen vinden traditioneel in en om het oude centrum plaats. Dijk en Waard wil extra middelen om buurtoverlast aan te kunnen pakken. Momenteel gebruikt de gemeente cameratoezicht in straten waar problemen zijn. Zo zijn er camera's geplaatst op plekken waar vuurwerkbommen afgingen. Maar Dijk en Waard vindt dit niet onvoldoende. Met tijdelijke buurtverboden en andere strengere maatregelen moet de overlast efficiënter worden aangepakt. Dijk en Waard voert hierover overleg met gemeente en het Rijk. Een bakfiets is zaterdag verwoest door een brand in een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan de Hoef. Vermoedelijk ontstond het vuur in de accu van de elektrische bakfiets die op dat moment werd geladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam naar de melding snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Ondanks de snelle inzet kon de bakfiets niet meer worden gered. De oorzaak van de brand wordt nu onderzocht. Alkmaar veranderde dit weekend weer in Kaaskoppenstad. Tijdens dit jaarlijks evenement brengen figuranten de sfeer van de 16e eeuw terug in de straatjes van de Alkmaarse binnenstad. Kaaskoppenstad trekt al jaren veel toeristen naar Alkmaar. De organisatie achter Kaaskoppenstad kampte met financiële problemen. Dankzij giften en een hoog aantal bezoekers lijkt de toekomst van Kaaskoppenstad nu weer verzekerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

ik kan het weten. Mario Schuitmaker op de achtergrond. De Engelbewaarder, ja. Door met Nederlandse muziek, ja. Ik heb het over Raccoon en No Mercy. Tot 6 uur zijn we bij hier op de radio.

zien we hier een... Michael Jackson, ja. Rock With You in de Good Afternoon Show hier op Radio 80. Op deze maandag, de 8e juni van het jaar 2026. En tot 6 uur. Veel goed muziek.

James Ingram en Michael McDonald's Jamo Be There. Nog één tot de klok van vijf. Dan de commerciële gedachten en het nieuws. En dan spreken we elkaar aan de andere kant van vijf.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in Noord-Holland. Het zijn vooral veel korte dagelijkse files. Hooguit hebben die zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij de werkzaamheden voor knooppunt Kooimeer staat 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.
4: Drums, please!

Jazzy Jeff op 80 met The Fresh Prince. Was the summertime? Ja, die moet nog wel beginnen, maar... Ja, we hopen er het beste van. Bob Sinclair is de volgende met Steve Edwards, World Hall of Dawn. Straks om 6 uur een aflevering van Kunst Compleet. Morgen op deze plaats collega Bart Verhulst. Ik ga jullie volgende week weer spreken.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wakey, wakey!
4: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
5: Old Town. Ja, en zo oud dat de cd even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
6: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
7: Oeh, oeh, oeh.
8: Kees, ben je daar?
9: Ja? Ja?
4: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
10: Hallo.
4: Redactie@rtv80.nl.
6: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
4: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
11: En doen we het stil op de radio. Apart.
6: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits zich in Noord-Holland in volle gang met op dit moment 65 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de volgende wegen. Om te beginnen de A7 Zaanstad richting Horen, bij Horen, althans voor Horen beter gezegd, 14 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor Akersloot. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart is net een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een tankstation aan de Zomerweg in Castricum is zondag doelwit geweest van twee gewapende overvallers. Met geweld maakten zij waardevolle spullen buit. Daarna gingen ze samen op één fatbike vandoor. Ze reden weg via de Smeedslaan in de richting van het centrum van Castricum. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en beelden die van belang kunnen zijn om de overvallers te achterhalen. Huub Hartman uit Heilo is benoemd tot lid in orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding van de burgemeester tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van Flessing Heilo. Hartman heeft zich ruim 33 jaar ingezet voor de basketbalclub. Hij was 20 jaar voorzitter en als trainer begeleidde hij de seniorenteam twee keer naar de promotie. Ook was hij initiatiefnemer voor een opleiding voor scheidsrechters. Het Alkmaarse bedrijventerrein Beverkoog krijgt na 7 jaar weer een buslijn. Ondernemers van de Beverkoog pleiten al jaren voor de terugkeer van lijnbussen. Vanaf 4 juli rijdt lijn 260 ochtends van station Alkmaar naar het stadshart van Irugewaard en 's middags weer terug. En er zijn twee haltes. Als tegenprestatie hebben ondernemers toegezegd te investeren in promotie van de buslijn. Het nieuwe Alkmaarse college krijgt 6 wethouders. Dat werd zaterdag duidelijk tijdens de presentatie op het stadhuis. De grootste coalitiepartij is fusiepartij Pro en die levert 2 wethouders. Opvallend is dat 2 van de nieuwe wethouders een achtergrond hebben in de gemeentelijke politiek van Bergen. Het nieuwe college van Alkmaar bestaat uit Pro, D66, VVD en CDA. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zijn Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files deze avondspits in Noord-Holland. Maar de meeste hebben niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Knoppen de Nieuwe Meer 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Ongeluk ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Dat gebeurde bij Amstelveen Stadshart. De weg is hier weer vrij en de vertraging is nu nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zijn vers, fris terug van vakantie, André en ik. Dus we hebben een nieuwe uitzending Kunst Compleet. En ik praat zo meteen met Chris van Beem over zijn werk, maar natuurlijk ook over zijn expositie bij Galerie de Kapberg. En hij heeft ook muziek meegenomen en zelfs nog een kleine platenkast. Twee LP's. Dus we draaien ook weer vinyl vanochtend. En we beginnen met Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: Ja, dat was A Wider Shade of Pale, uitgekozen door Chris van Beem. Goedemorgen Chris, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik pak even de platenhoes erbij, want het is hits van aller tijden. Die heb je meegenomen voor ons. Het is echt zo jaren 70.
1: Ja,
0: geweldig.
1: Ja, daar draaiden wij, mijn vader en moeder, die hadden een boerderij. En de luxe was dat we een wasbak hadden in de slaapkamer van mijn vader en moeder, die gebouwd was rondom een boom. En dat was de enige plek waar je jezelf kon wassen.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd zo'n oud pick-upje staan en dan draaide ik altijd dat plaatje, zeg maar.
0: Ja, grappig. Ja, het is echt de stijl. Er staat een vrouw op, inderdaad, dik in de make-up, zo echt de jaren 70. Er staat van alles op, hè. The Small Faces, The Move, The Honey Bus, The Moody Blues natuurlijk, Cat Stevens. Nou, het is echt... En deze Procol Harum, waarom deze keuze?
1: Omdat ik dat eigenlijk wel een mooi nummer vond.
0: Ja.
1: De anderen zijn ook mooi, maar ja, ik heb dit nummer gekozen. Ja. En ook vooral deze plaat, omdat dat altijd de plaat was die we iedere week aan de wasbak, iedere keer met de pick-up op het bed, en dan draai je dat plaatje en dan stond je hier te wassen.
0: Ja, mooi. Ja, leuk. Nou, fijn dat je... Want je woont in Waarland, hè? Dat is, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Fijn dat je in de studio naar de studio wilde komen. We praten natuurlijk even over je werk, maar we horen ook meteen dat je hier niet vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Gelderland, West-Maaswaal, daar ben ik geboren. En ik heb mijn vrouw leren kennen en die woonde in Noord-Holland. En ik werkte ook voor mijzelf, zeg maar. En ik had toen zoiets, nou, dat werk snor ik hier in Noord-Holland ook op. Dus ik ben hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Ja, en hoe lang geleden is dat?
1: Dat is al zo'n 28, 29 jaar geleden.
0: Ja. Ja, en je bent beeldende kunstenaar, je bent vooral beeldhouwer.
1: Ja, op de opening van de expositie zei je, je houdt niet echt een beeld meer natuurlijk.
0: Nee,
1: je
0: klopt.
1: Maakt ze meer. Ja, je kunt ook zeggen, beeldend kunstenaar. Het is meer het maken van beelden op allerlei manieren.
0: Maar je bent niet echt een schilder.
1: Nee, ik heb wel eens geprobeerd te schilderen. En ik heb wel eens wat dingetjes geschilderd. Maar echt het... Los schilderen, of het abstract, of zoals een Rembrandt het doet, dat kan ik niet, dat weet ik.
0: Nee. Is de keuze altijd geweest om kunstenaar te zijn of kunstenaar te worden?
1: Nee, het is eigenlijk meer een beetje automatisch ontstaan. Omdat ik ben samen met een vriend begonnen met het maken van beelden. Toen waren wij naar een tentoonstelling geweest in Duitsland. En ik weet niet meer hoe dat precies heette. Maar daar waren wij zo van gecharmeerd. Toen hadden wij besloten, nou dat gaan wij ook doen. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën, dat heette toen de Maaswaalse Noordkunst. Zo noemden we dat. We woonden in het noorden van Maaswaal. En dat zijn we toen gaan doen. En ja, daar hadden we ook een foto bij gemaakt. Daar hadden we de winkel Prins hadden we helemaal uitgestald. En bij de brug in het noorden. Nou, en dat zijn wij. En we noemden het vaak ook... Het gaat om de vorm en het idee.
0: Ja, en niet gehinderd door enige kennis, gewoon aan de gang.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ja. En nooit de kunstopleiding nog gedaan erbij?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee.
0: Nee, dus echt een autodidact.
1: Ja.
0: Ja, maar wel al heel lang natuurlijk.
1: Al heel lang, dus wij zijn ermee begonnen toen ik denk ik 22 was.
0: Ja.
1: Zoiets, dus ik maak eigenlijk mijn leven lang al beelden. Er is een periode geweest wat minder misschien... We hebben, voordat we in Waarland kwamen wonen, hebben we eigenlijk ons eigen huis gebouwd ook. Dus ja, daar zit natuurlijk ook een hoop energie in. Dus dan staat het wel een beetje op een laag pitje. Maar nu heb ik er weer meer tijd voor. En ja, het is toch iets waar je hart ligt, wat je eigenlijk altijd wil blijven doen.
0: Ja, je bent kunstenaar, hè?
1: Ja,
0: dan ben je tot je dood eigenlijk.
1: Dat blijft, zeg maar. Het is... Kijk, het bestaan ervan is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het willen maken, ja, dat blijft gewoon, zeg maar, ja.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want hoe ga je dan beginnen? Want kijk, dit programma, dat zei ik net tegen je, bestaat 20 jaar. En ik heb altijd kunstenaars in het programma, hè. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar wat jij zegt, dat je altijd de drive hebt om iets te maken, dat blijft. Maar hoe begin jij nou bijvoorbeeld?
1: Nou, Ik heb eigenlijk bijna nooit een vooropgezet plan. Het is, ik noem het niet per se atelier, maar het is eigenlijk een werkplaats met een hoop erin, zeg maar, hout, stenen. En ik werk veelal toch wel met staal of ijzer. Het is eigenlijk staal, maar in de volksmond heet het ijzer. En ik zet dan bijvoorbeeld een staafje ijzer op een werkbank. Hè? Las ik vast, laat ik even staan. Buig het misschien krom. Hang er een stukje lood aan. Zaag het weer door de midden. En zo gaat dat eigenlijk steeds maar verder. En dat kan dagen, soms weken duren. Dat ik vaak alleen maar zit te kijken. Hè? Wat nu? Als ik binnen zit, denk ik er wel eens aan. Het is ook wel een. Het is niet een kwestie van alleen maar. Of het alleen maar inspiratie is. Het is ook gewoon een kwestie van werken.
0: Ja, goed
1: als
0: kijken.
1: Als het klaar is, ja. Dan ben ik met het volgende. Dan pak ik alweer een steen of een bal. Uh-huh. En de fantasie, die komt eigenlijk vanzelf.
0: Vanzelf, ja.
1: Komt vanzelf.
0: Het is ook wel, denk ik, een kwestie van goed kijken. Wat gebeurt er? Even teruglopen, naar je werk kijken. Het is constant een proces van nadenken, doen. Zo gaat het.
1: Precies.
0: Ja, ja. En heb je wel een beetje een thematiek of raakvlakken in je werk? Met een onderwerp?
1: Ja, er zit wel altijd, ik zal niet zeggen de hulpeloosheid van de mens, maar misschien eerder onhandigheid van de mens soms. Dat komt vaak wel bij mij terug, zeg maar. Ik heb ook een van die bootjes gemaakt. En daar zitten dan mensen in. En die roeien die kant op en die roeien die kant op, zeg maar. Maar het moet voor mij wel vooral mooi zijn. Maar er zit soms ook een beetje gekkigheid in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, en het materiaal, want je hebt het over hout, steen en staal of ijzer. Heb je voorkeur?
1: Nou, staal ligt wel voor de hand, ijzer, omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ik heb ook veel met brons gewerkt, ook veel bronzen beelden gemaakt. Maar brons is de laatste tijd erg duur geworden. Dus ja. Ik heb dan zoiets, voor mij gaat dan de lol eraf. Mm-hmm. En ja, ik kan met ijzer toch heel veel maken.
0: En heb je net als brons ook dan een mal nodig? Moet je het laten gieten of kun je het zelf doen, dat ijzer?
1: Nee, het laten gieten, met ijzer kun je allemaal zelf doen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Precies. Ja.
1: Dus ik heb ook al eens een buste gemaakt van ijzer. En mijn methode is vaak, ik heb staven rond ijzer, die leg ik naast elkaar, zeg maar. En die las ik dan aan weerskanten vol. Dus ik kan ook, als ik wil, het is gewoon een kwestie van geduld. Met brons gaat het natuurlijk veel sneller.
0: Ja.
1: Dan krijg je een ander resultaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is natuurlijk met staal ook. Dus bijvoorbeeld heb ik gedacht, kan ik een buste maken of een schouderpartij van ijzer? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat ga ik niet. Ik, dat is ook zoiets met mij. Ik ga niet repeteren.
0: Nee, niet herhalen.
1: Ik kan dit.
0: Ja, dit is het en dan de volgende.
1: Is het.
0: Ja.
1: Dat is dat ene beeld.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer naar het volgende, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar het is wel fijn dat je dat in je werkplaats zelf kan doen. Dat je niet hoeft uit te besteden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, maar ook met brons is natuurlijk toch wel. Je kunt heel sneller werken als je met was iets maakt of met klei.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat natuurlijk veel expressiever. Dat is natuurlijk met staal. Staal is natuurlijk niet expressief. Of als je gaat schilderen op een doek. Hè? Rembrandt schildert natuurlijk heel nauwkeurig. Vind ik heel bewonderingswaardig zoals hij dat doet. Maar die techniek heb ik niet. Maar je kunt ook heel expressief werken. Het gaat met ijzer natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar dat is een beetje wat bij mijn aard past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb geduld, ik kan kijken. Kom morgen weer terug. Ik las er iets aan, ik slijp er iets af. Dat is een beetje ook mijn, een beetje mijn stijl, zeg maar.
0: Ja, ja, duidelijk. We gaan ook natuurlijk even naar muziek, hè? Want je hebt nog een LP meegenomen, The Mo. Ik ken het niet. Dat is ook wel grappig, hè, van zo'n platenkast. Dat je dan iets tegenkomt wat je niet kent. De Mo. Wie zijn de Mo?
1: De Mo, ja, dat zijn eigenlijk twee broers. Die spelen

0: En dat was de moment. Cheers. Nu ik het hoor, denk ik, ja, dit komt toch wel bekend voor, inderdaad. Ja, grappig. En ja. Hoe ben je. Speelden bij jullie in het dorp, zei je?
1: Ja, bij ons in het dorp opgetreden. Dat was altijd in de sporthal. Daar kwamen allerlei bandjes. Net als de Golden Earring, normale.
0: Ja.
1: Van mijn jeugd natuurlijk. En ik, maar ik ben eigenlijk nooit zo. Pop-minded geweest. Ik ging altijd meer eerder naar de jazz toe. Dus ja. Ik heb wel popmuziek, maar. Maar nu, ik moet wel zeggen. Nu ik er ook. Dat komt ook een beetje door mijn vrouw. Die is wel met de Beatles en dergelijke bezig. Nu kijk ik er weer op terug. En ja. Denk ik, god. Je hebt toch eigenlijk toch mooie dingen gedaan. Ja. Terwijl ik het toen eigenlijk een beetje aan voorbij liep. Van. Ach, die huppelmuziek.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En met Queen precies hetzelfde. Als je dan een documentaire ziet, je ziet hun bezig. Maar denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook allemaal wel mooi gemaakt, zeg
0: ja.
1: maar.
0: Hè? Je leert het wel wat beter waarderen, hè, op die manier.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Ja. Er zit natuurlijk ook een enorme vakmanschap achter.
1: Precies.
0: En dat is met kunstenaars natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja en als je dat dan ziet, dan denk je van. Ja, er moet toch een reden zijn dat ze dat hebben gedaan, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Hey, en want ik praat met Chris van Beem over zijn werk en, als beeldhouwer en je expositie in Galerie de Kapberg. Exposeer je veel?
1: Ik heb voorheen wel regelmatig geëxposeerd, maar de laatste paar jaren eigenlijk niet. En ik moet zeggen, nu heb ik het toch weer opgepakt, zeg maar. Want het is natuurlijk toch wel. Je maakt het wel. Maar je wil het eigenlijk toch ook wel graag laten zien, natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar het is altijd wel. Ja, het is altijd moeilijk om te kunnen exposeren. Hè? En om een goed platform voor je werk te vinden. En de Kapberg is natuurlijk wel een mooie organisatie wat dat betreft. En ja. je geeft je daarvoor op en je wordt uitgekozen. En dan hoor je met wie je samen dan exposeert. En de expositie is net begonnen.
1: Die is zaterdag geopend. Ja,
0: ja, ja. Ja wat je zei net, hè, tijdens de opening hebben ze het over beelden maken. Ja. Je hebt geen invloed op met wie je exposeert.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb zoiets, zij runnen die galerie.
0: Ja.
1: Dat is hun ding. Ik heb daar ook gewoon 20 beelden gebracht.

0: Want ik ben natuurlijk wel wezen kijken, zeg maar. En ik heb heel vaak zelf die exposities ingericht. Mm-hmm. Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat gewoon een ander dat doet. Want die kijkt er op een andere manier naar.
1: Ja.
0: Dus ik heb daar een aantal beelden gebracht en ook gezegd van nou, kijk maar wat je kwijt kunt. En de rest haal ik weer op.
1: Ja.
0: Ze hadden toen 15 geplaatst. En nou, ik was er echt wel heel, heel blij mee zoals ze het hadden gedaan.
1: En met wie exposeer je nog samen?
0: Het is met Jurgen, die maakt eigenlijk meer grafisch werk. En Joke Konijn, die schildert ja, veelal met... Meer met waterverf is het.
1: Uh-huh.
0: Schilderijen, tekeningen.
1: Ja, wat realistische werk.
0: Nou, en het is ook een beetje figuratief. Uh-huh. Dus uiteindelijk, ik vond zelf wel, ja, dat past bij mij.
1: Ja.
0: Of ik misschien bij hun. Dus net,
1: ja, dat kan ook. Ja, het is een goede combinatie.
0: Ik vond het goed. En wat het werk wat Jurgen maakt, dat vond ik ook goed. Dus,
1: ja.
0: En voor de rest is voor mij het, hun doen die galerie. En ze moeten dat op hun manier doen.
1: Ja,
0: dus,
1: ja zeker. En je hebt er 15 beelden staan. Heb je een nieuw werk ook staan? Heb je de afgelopen tijd veel gemaakt?
0: Ja, ik denk dat ik ongeveer, als ik om de maand een beeld maak. Dus het zijn er een stuk of 10 per jaar. Soms wel meer.
1: Ja, en op, dus op deze expositie ook nieuw werk? Er staat
0: ook nieuw werk, maar ook oud werk.
1: Mm-hmm.
0: Want als het goed is, is oud werk ook gewoon tijdloos.
1: Ja,
0: het maakt niet uit, zeg maar. Er zijn beelden die ik misschien gemaakt heb toen ik 30 was. En het staat bij mij her en der overal door het huis heen. Mijn vrouw vroeg laatst mij van, hoeveel beelden heb je nu hier staan? Ik zeg, nou, ik denk wel 15. Toen ging ik tellen, er stond er een kleine 50.
1: Ja, precies.
0: Ik had het zelf al niet meer in de gaten.
1: Ja.
0: Dat was wel grappig. Maar dat vind ik. Ik heb ook beelden weggegooid.
1: Ja, toch wel.
0: Die slijp ik weg, zeg maar. Of pak soms een onderdeel van, dat moet eraf. Maar dat vind ik dan, dat onderdeel vind ik zo leuk. Denk je, het is toch een mooie. En dan doe ik dan misschien iets anders mee. Maar er zijn nog best wel veel beelden die ik gewoon heb gedaan. Nou, dit vind ik niks. Gaat weg. Ondanks het feit dat ik er bijvoorbeeld 2 maanden aan heb gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet je ook gewoon kunnen.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook goed.
1: Tuurlijk. Je moet ook kritisch blijven op je eigen werk natuurlijk.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey, en bijvoorbeeld op dat plaatje, dat doet mij toch wel een beetje abstract aan.
0: Ja, het meeste wat ik wel maak is wel abstract, figuratief.
1: Ja, het is een beetje een tussenvorm.
0: Ja, ik maak nou, wat ik net vertelde over die schouderpartij, dat is dan mij meer een vraag van, kan ik dat met ijzer ook fixen, zeg maar. Hè? En het moet natuurlijk ook wel mooi zijn, ik vind het ook mooi.
1: Ja.
0: Dat beeld is ook weg, dat staat bij je kennis of mij. Maar meestal zit ik in figuratief. Ja, het moet niet, moet ik zeggen, ik wil niet gaan fiemelen, zeg maar.
1: Ja.
0: Moet ik dat zeggen?
1: Nee, duidelijk.
0: Moet een beetje ruim gebaar blijven.
1: Ja.
0: Waar je toch lang mee bezig bent. Maar dat hele exact precieze, dat is niet mijn stijl.
1: Nee, ja, dat zit er niet in.
0: Nee.
1: En hoe ben je nou op die ballen gekomen? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Want dat is toch echt wel een kenmerk, denk ik, van je werk, die ballen.
0: Ja, maar dat komt gewoon daar waar ik dan het ijzer haal.
1: Ja.
0: Dat is bij Overdie in Alkmaar. Die hebben die ballen liggen. En dan denk ik, kan ik iets met die ballen? En dan neem ik een boel van die ballen mee. En inderdaad, dat komt dan terug, hè? Of half ballen.
1: Ja,
0: maar ik vind het ook een mooie vorm.
1: Zeker.
0: Maar er zei laatst wel iemand tegen mij, er zitten wel veel ballen. Ik dacht, oh ja, ja, dat klopt wel. Dan zitten die ballen wel op allerlei verschillende manieren erin. Dus met die ballen ga ik stoppen. Want dan denk ik van, oh, dat is leuk geweest.
1: Nu was het een kunstje, dat gaan we niet meer doen.
0: Nee, precies. Nee.
1: Ja, ik vind het wel grappig, want op je website bestaat bijvoorbeeld ook, verzamelde vele ballen in de loop der jaren, gaandeweg ook ballen weggedaan. Met balanceren met ballen gaat verder. Het balanceren met ballen gaat verder. Ja, ik vind dat, dus net wat jij zegt, er zit ook een beetje een soort humor in, hè? Dat vind je ook leuk in die zin.
0: Ja, het moet niet. Het moet niet heel. Ja, kijk. Ik kijk ook naar het nieuws. Ik bedoel, daar kom ik ook niet omheen. Ik ben Chris van Beem. En ik heb ook een idee over dingen. Ja. En dat zit soms ongemerkt ergens in. Maar ik ben niet moralistisch. Dat wil ik niet. Het moet mooi zijn. Je moet iets moois maken. En er mag misschien soms een beetje een boodschap in zitten. Het mag, maar voor mij hoeft dat niet. Nee. Maar,
1: nee. De tongue-in-cheek, zeggen ze, de Engelsen dan. Dat mag wel, ja. Ja. En zo'n expositie, want tot wanneer duurt die nog? Kunnen we hem nog zien?
0: Ja, deze duurt tot 21.6. Ja. Op een zondag, dus 21 juni.
1: Ja. Oké, dus dat is wel een anderhalve maand zo'n beetje in de Kapberg. Ja.
0: Ja. Ja, het is op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, en eventueel op afspraak, maar het is natuurlijk het mooiste als het gewoon open is. Dat je binnen kunt lopen, een beetje vrijblijvend.
1: Ja, ja, vrijdag tot en met zondag. Er zitten ook altijd vrijwilligers, hè? Die, ja. die doen de boel open, je kunt gewoon heen gaan. Die ook wat vertellen over het werk, weet ik, hè, van andere exposanten. Ja. Dus dat is een mooie gelegenheid om daar te exposeren.
0: Het is een enthousiaste club.
1: Ja, zeker. En goed dat het nog bestaat ook, hè?
0: 53 jaar, zeg je, maar dat is wel... Galeries komen en gaan... Misschien met kunstenaars ook wel. Ik weet het niet.
1: Nou ja, ik
0: maar
1: denk
0: galeries
1: dat,
0: komen en gaan.
1: Ik denk dat galeries eerder verdwijnen hoor dan kunstenaars. Ja. Ja, dus deze, dit is wel echt een unicum hoor, 53 jaar. Ja.
0: Ja. Ja. Ze hebben geen subsidie of dergelijke. Natuurlijk draait het op vrijwilligers. Hè. Maar dan moet toch maar een beetje een positieve spirit blijven... om dat maar toch steeds te blijven doen.
1: Ja.
0: Maar ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Ik laat die beelden achter, je komt terug. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ze hebben wel kijk erop. Hè. Dat vind ik wel. Dat is wel een compliment.
1: Ja, oké. We gaan nog even luisteren naar muziek. Je hebt Rijnbert de Leeuw uitgekozen. Dat is natuurlijk wel een bijzonder componist.
0: Ja.
1: Ja. En Erik Satie, dat is een natuurlijk ook componist.
0: Ja,
1: en je hebt uitgekozen... Is dat een gezamenlijk werk of heeft Rijnbert de Leeuw het...
0: Nou, die Gnossiennes, die zijn eigenlijk wel bekend.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft dan Erik Satie geschreven. En Rijnbert de Leeuw is veelal een uitvoerder van die muziek.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk wel iets... Ik vond toen ik de eerste keer hoorde, vond ik het ook, kreeg ik echt kippenvel van. En, maar wat daarin zit, in die partituren staat ook très lentement. Dus heel langzaam. En Rijnbert de Leeuw, die speelt het ook heel langzaam. Dat je denkt van, doet hij nou het nou eens, zeg maar. Hè?
1: Ja.
0: En dat vind ik zo mooi, want dat geeft die hele traagheid. Terwijl je eigenlijk weet wat voor noot dat hij gaat spelen, zeg maar. Maar hij wacht nog even. Dat vind ik zo mooi aan die muziek.
1: Ja, we gaan luisteren naar Gnossiennes.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Van 24 mei tot en met 1 november... Dromen in het Duin, de expositie van Bernard Essers in Kranenburg-Bergen. En ook in Kranenburg-Bergen, maar dan in de villa, exposeren de leden van het KCB met de tentoonstelling zonder titel. Dan heb ik nog de Zomersalon Ode aan het Water. En deze wordt gehouden van 4 juli tot en met 23 augustus. De kunstuitlijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water, met werk van bijna 100 kunstenaars, amateur en professionele kunstenaars kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitleenalkmaar.nl. En dan ook in Kunstuitleen Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni, met werk van Amber Veel, Henrike van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Rooij en Gabrielle van der Laak. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Ja, dat was Waltzing Matilda van Tom Waits, uitgekozen ook door Chris van Beem. En ik heb ook even aan de telefoon Ellen Zwanenburg de Vijen van Schrijfcafé Bergen. Goedemorgen, Ellen. Hey, Schrijfcafé Bergen, dat is net gestart, of hoe zit het erin?
1: Ja, dat klopt. We zijn vandaag voor de tweede keer bij elkaar gekomen en... Heel gezellig. 9 mensen die erop afgekomen zijn. En natuurlijk super blij mee, maar we gaan gewoon vrolijk verder en vrolijk door. En we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het Schrijfcafé.
0: Ja, want wat houdt het eigenlijk in?
1: Het heeft meerdere doelen, maar de twee belangrijkste is een ruimte te geven voor mensen die een plek zoeken om ergens te kunnen werken. Dat je weg bent vanuit je huis, dat je niet hoeft te denken, god, de wasmachine, de vaatwasmachine, de kinderen of iets anders moet nog gebeuren. Daar hebben we een plek voor, dus mensen die graag dus een werkplek zoeken. En elke week organiseren we een workshop of een lezing. En dat is superleuk. Vandaag hadden we Arij van der Vliet. Wie kent hem niet? Onze dorpsdichter uit Bergen. En die heeft met ons gesproken over de filosofie van het schrijven. En wat schrijven met je doet of zou kunnen doen. En daar hebben we een heel mooi gesprek over gevoerd met z'n allen.
0: Ja, het is eigenlijk een hele laagdrempelige... ontmoetingsplek, hè, voor mensen, ja. Schrijvers, beginnende schrijvers, gevorderden, om verhalen te schrijven, gedichten, ideeën, et cetera. En daarnaast hebben jullie inderdaad workshops.
1: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is dus tweeledig. Het is dus een stilteplek waar je lekker je eigen gang kan gaan, of je doet mee aan de workshop die er op dat moment is. En dan laat je je helemaal onderdompelen in de ideeën van de workshopleider.
0: Ja, en je zei net met 9 mensen, dat is aardig wat, hè, voor zo'n start.
1: Ja, ja, het is... voor een startend iets vind ik dat echt heel fijn, maar er is plek voor meer. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, en kun je je aanmelden? Hoe doe je dat?
1: Ja. Heel goed. Schrijfcafé.bergen@gmail.com. Dat is de manier om in contact te komen. Dan krijg je de nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief staat wat er komende dinsdagen wordt georganiseerd. We hebben besloten dat je... het is geen vast gegeven. Als je niet kan, kan je niet. En als je het leuk vindt, kom je. Dus, en voor sommige workshops waarvan wij denken, nou, het zou best misschien nog wel eens een keer druk kunnen worden, dan zou je je moeten opgeven. Maar dan is juist die nieuwsbrief aanmelding heel fijn, zodat je weet waar je aan toe bent.
0: Ja.
1: We hebben ook een Facebook-site trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Schrijfcafé Bergen en omgeving, want we zijn niet alleen voor Bergen. Hè. Iedereen is welkom, of je nou in Alkmaar woont, of in de Egmonden, of in Schorel, of... Heerigwaard, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en het is op dinsdagmiddag, hè, van 2 tot 4?
1: Ja, klopt. Het is op dinsdagmiddag van 2 tot 4 in Welzijn Bergen. Of bij Welzijn Bergen. Achter de Albert Heijn in Bergen heb je zo'n parkeerplein. En daar staan ook wat gebouwtjes. En daar wordt het gegeven.
0: Oké, nou, wat een mooi initiatief, Ellen.
1: Ik hoop dat het echt een lift-off krijgt. En dat we heel veel enthousiastelingen krijgen die zin hebben om te schrijven of te leren schrijven of inspiratie op te doen. Het kan allemaal.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel. En kijk vooral even op de Facebookpagina van Schrijfcafé Bergen. Dankjewel.
1: Joe, dag.

0: Herman van Veen met fiets, ook uitgekozen door Chris. Ik praat met Chris van Beem. Herman van Veen, een held?
1: Nou, misschien niet zozeer
0: een held.
1: Maar ik vind het wel een mooie artiest. Ja. Iemand die een leven lang toch zoveel verschillende dingen doet, dat vind ik wel heel mooi. En dat nummer fiets, dat je nog zo zou fiets. Niet meer dan dat, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. We waren bij mijn schoonmoeder het huis op een ruimen. En daar kwam dus deze cd naar voren. En ik zei, ja, ik wil één nummer fiets horen. Maar toen had mijn vrouw, die had hem al opgezet, fiets.
0: Oh, ja.
1: Die moet er gewoon bij.
0: Ja.
1: Doet ook een beetje aan je kinderen denken.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind het altijd wel heel mooi beeldend gebracht.
0: Ja, dat is het ook. Ja,
1: die muziek.
0: Dat kan hij ook heel goed. Ja. Wat zijn je toekomstplannen? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Mijn toekomstplannen? Nou, ik weet niet of ik die heb.
0: Heb je geen toekomstplannen? Maar je bent lekker aan het werk natuurlijk.
1: Ja, we wonen nu op een plek waarvan ik altijd zeg van... ik stap op mijn klompjes naar buiten. En dan zeg ik van, wat ga ik vandaag hier nu eigenlijk doen? En meestal zit ik dan natuurlijk in mijn werkplaats, atelier, hoe je het ook noemen wilt. En ben ik natuurlijk altijd met iets bezig. Hè? We hebben natuurlijk ook de tuin. Die moet onderhouden worden. En ik heb altijd naast mijn beeldenmakerij... toch ook altijd gewoon als klusjesman gewerkt. In de renovatie, zeg maar. En ik heb altijd met groot plezier ook voor mensen dingen willen maken. Zo goed mogelijk. En dat doe ik nu nog. Vaste mensen die bellen, maar... Het wordt wel steeds minder. Dus, Maar ik ben met mijn beelden ben ik eigenlijk sinds ik gepensioneerd ben. 3 jaar terug nu. Dus toch weer de draad wat beter aan het oppakken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus de productie valt niet stil. Het gaat een beetje met vlagen, maar
0: dat is altijd
1: gewoon gestaag verder.
0: Dat is altijd zo natuurlijk, zeker in de kunst. Je hebt geen exposities in het vooruitzicht?
1: Jawel. In de gemeente Warmond, dat ligt boven Leiden ergens, daar ga ik in december naartoe. En ook de gemeente Beuningen, daar zijn ik een plek in het land van Maas en Waal. Daar ben ik ook uitgenodigd.
0: Hm.
1: En dat, ik weet niet of dat dit jaar nog is, maar of het jaar daarop, ik weet het niet, we zien het wel.
0: Ja. En wat staat er op het ogenblik op je werkbank?
1: Ik ben nu met een houten beeld bezig. Dat heb ik van een nicht van mij gekregen, die zei, maak er maar iets moois van. Dus dat stond er al 2 jaar, dat heb ik nu naar voren gehaald. Dat heb ik eigenlijk, het is een soort gespleten boomstammen. En ik heb daar wel een idee al van wat daartussen moet. Ik giet ook veel met lood, zeg maar. Ik heb heel veel lood verzameld in mijn leven. En daar giet ik allerlei dingen van. En dat heb ik eigenlijk al een beetje voor ogen, dat moet zo worden. In het begin dacht ik, daar moet een kruis tussen. Maar het blijft, dan gebeurt er helemaal niks. Dan denk ik, daar moet een tak tussen. En op een gegeven moment neem ik de beslissing, dit komt ertussen. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik heb nog een ander beeld. Daar heb ik inderdaad iets afgeslepen, wat niet goed was. En daar heb ik er nu 2. Dus het ene ding, dat ligt inderdaad op de werkbank. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus daar gaat ook weer iets mee gebeuren. Maar eerst het andere, zeg maar.
0: Ja, wat gaat worden, dat zien we vanzelf.
1: Ja, klopt.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek, want je hebt er ook nog meegenomen Erik Vloeimans.
1: Ja, ik ben een.
0: Daar ben je wel fan van.
1: Ik ben groot fan van Erik Vloeimans.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook zo'n artiest die heel veel dingen doet. En ik, wat ik net al zei, ik had een cd besteld. En dat ging over liederen van. Muziek van Johannes Christopher Bach.
0: Mm-hmm.
1: Het was uitgevoerd met het. Barok ensemble. En daar wordt natuurlijk in gezongen. Maar Erik Vloeimans doet het met de trompet. En dat kan hij zo mooi. Dat is zo vloeiend als je dat hoort. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Daar had ik graag mee willen eindigen. Maar ik heb de cd vandaag niet ontvangen.
0: Nee.
1: Die kan ik niet laten horen.
0: Nee, je moet gewoon, nog een keer terugkomen met die cd dan. We gaan wel luisteren naar Erik Vloeimans met Balkan Spirits. Thank you.

0: Conspirators, uitgekozen door Chris. Chris, we zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. En hebben we altijd een item, vast item in Kunst Compleet. Eigenlijk al een tijdje niet gedaan, maar vandaag wel weer opgepakt. En de vraag is, wie is je favoriete kunstenaar?
1: Mijn favoriete, ik weet niet of ik een echte favoriet heb, maar ik vind Giacometti is altijd wel iets wat ik heb bewonderd.
0: Ja, dus Giacometti, de lange uit Italië.
1: Met die lange dunne, dat zie je natuurlijk met dat staal in mij ook. Mijn beelden zie je dat ook terug. Ja. Dat kun je met dat staal, kun je dat lang, dun en fragiel werken. En hij doet dat ook. En ook soms een beetje dat tragische wat erin zit, zeg maar, hè. Dat is iets waar wat, ja, dat spreekt mij eigenlijk wel aan. Ik had laatst ook weer een bronzen beeldje gegoten. En ik breng het naar de hooischuur, de bronsgieterij. En het eerste wat ze zeggen, oh, Giacometti.
0: Ja, toch. Ja.
1: Dus niet dat het Giacometti is. Ik bedoel, ik heb het gemaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar dat vind ik altijd wel mooi. Dat lange, dunne, fragiele werk, zeg maar. En wat ik ook een beetje dat tragische, dat ingehouden. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi voorbeeld. Giacometti inderdaad. Ja. Heb je advies voor kunstenaars, voor beginnend kunstenaars?
1: Ja, wat zou mijn advies zijn? Ik denk gewoon beginnen.
0: Beginnen.
1: Kijken waar het eindigt of waar je strandt. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die stranden.
0: Uh-huh.
1: Ook op de kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Oh, zeker. Ja. Absoluut.
1: Dus je moet steeds iets moois willen maken voor jezelf, denk ik. Je moet iets moois willen maken. Je hoeft niet de wereld te veroveren of mensen de les te lezen. Dat is allemaal ver weg, zeg maar. Ik denk vooral voor jezelf is, probeer voor jezelf iets moois te maken. Dat het ook iets zegt, hè, naar een ander toe. Dat het niet alleen maar mooi is. Het moet ook iets... Die vraag stel ik me ook wel eens, zegt het iets?
0: Uh-huh.
1: Soms lukt dat natuurlijk ook. Ja, het is met abstracte beelden is het natuurlijk moeilijk om te zeggen van, zegt het iets?
0: Uh-huh.
1: Kijk, het is net als je naar een boom kijkt. In feite is een boom ook abstract.
0: Ja.
1: Toch kunnen mensen heel goed omschrijven of die wel of niet mooi is.
0: Zeker, ja.
1: En zo is het natuurlijk met een beeld ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je zegt eigenlijk ook het wel dicht bij jezelf te houden.
1: Dicht bij jezelf te houden, denk ik, ja. Kijken wat er in jezelf omhoog borrelt. Hè? En natuurlijk, je staat in deze wereld, daar kun je niet omheen. Maar ja, iets moois willen maken, iets vorm willen geven op een manier.
0: Uh-huh.
1: Als het jou past, ik denk dat dat een beetje het streven moet zijn. Dat je dan misschien, ik weet het niet, het langst volhoudt.
0: Ja, ja.
1: Ik doe het al een leven lang, dus...
0: Ja, dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het volhouden daarin, is dat belangrijk?
1: Nee, kijk, misschien als je 30 bent wil je de wereld veroveren.
0: Ja.
1: Misschien heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, ik weet het niet hoor. Maar nu is het toch vooral... Dat je toch nieuwsgierig bent van wat iets gaat worden, zeg maar. En daarmee bezig zijn. En of je beelden verkoopt, dat heb je toch niet in de hand.
0: Nee.
1: Als je iets wilt gaan verkopen, ja, dan moet je in een winkel gaan werken. Dus, en als je een beetje mazzel hebt, dan loopt het. Maar het is natuurlijk voor een heleboel mensen, een heleboel kunstenaars, toch een gevecht.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar ja... Dat moet je misschien niet doen. Ik denk vooral, blijf bij jezelf. Maak gewoon mooie dingen waar je plezier in hebt. Ja, en of het aanslaat bij anderen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als op zo'n opening bij de Katberg lopen, ik krijg gewoon leuke reacties. Dat is in ieder geval een heel goed gevoel. Dan blijven mij een paar dagen hangen. Of de werk verkocht wordt.
0: Ja.
1: Het zou heel mooi zijn, maar ja, dat heb
0: je
1: niet.
0: Dat weet je nooit. En dat heb je nooit in de hand, inderdaad. Ja, ja. Mooie afsluiting. Dank je wel. Okay. Ja. Wil je nog even je website noemen?
1: Oh, de website is www.chrisvanbeem.nl.
0: Ja, en de tentoonstelling bij Galerie de Katberg is nog te zien tot en met 21 juni.
1: Ja.
0: En dan op vrijdag, zaterdag, zondag open in de middag.
1: Ja.
0: Ja, nogmaals bedankt. We horen de eindtune. Kom nog eens terug als je die cd hebt, zou ik zeggen.
1: Oké, dank je wel.
0: Oké, dank je. Jij ook bedankt, André. En graag weer tot de volgende keer. En dan zeggen we altijd, maken wat van. Ook in de kunst.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
10: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
12: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
11: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. In Alkmaar is zomer in de Maren weer van start gegaan. In verschillende weekenden in juli zal er in het Stadspark Rekerhout theater te zien zijn. Verder zijn er activiteiten voor kinderen en staan er speciale speeltoestellen. Met de zomer in de Maren hopen de organisatoren wat extra levendigheid naar de noordelijke wijken van de stad te brengen. Daar wonen veel Alkmaarders, maar de meeste evenementen vinden traditioneel in en om het oude centrum plaats. Dijkenwaard wil extra middelen om buurtoverlast aan te kunnen pakken. Momenteel gebruikt de gemeente cameratoezicht in straten waar problemen zijn. Zo zijn er camera's geplaatst op plekken waar vuurwerkbommen afgingen. Maar Dijkenwaard vindt dit niet onvoldoende. Met tijdelijke buurtverboden en andere strengere maatregelen moet de overlast efficiënter worden aangepakt. Dijkenwaard voert hierover overleg met gemeente en het Rijk. Een bakfiets is zaterdag verwoest door een brand in een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan de Hoef. Vermoedelijk ontstond het vuur in de accu van de elektrische bakfiets, die op dat moment werd geladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam naar de melding snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Ondanks de snelle inzet kon de bakfiets niet meer worden gered. De oorzaak van de brand wordt nu onderzocht. Alkmaar veranderde dit weekend weer in Kaaskoppenstad. Tijdens dit jaarlijks evenement brengen figuranten de sfeer van de 16e eeuw terug in de straatjes van de Alkmaarse binnenstad. Kaaskoppenstad trekt al jaren veel toeristen naar Alkmaar. De organisatie achter Kaaskoppenstad kampte met financiële problemen. Dankzij giften en een hoog aantal bezoekers lijkt de toekomst van Kaaskoppenstad nu weer verzekerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
3: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
2: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
4: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
2: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

luisteren naar het programma van Kerk Radio 80. Deze zondag is het een gesprek met Tjalling Huisman, predikant van de Protestantse Kerk in de Egmonden en Akersloot. Deze uitzending wordt nogmaals uitgezonden morgenavond na het nieuws van 8 uur en is tot een week na de uitzending te beluisteren via de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist.

0: Deze keer op bezoek bij dominee Tjalling Huisman. En welkom in deze uitzending. En we zitten in de kerk van de protestantse gemeente in Egmond aan zee. Tjalling, een Friese naam?
1: Klopt.
0: Neem ik aan?
1: Ja, Friese naam. Ja, zitten wel wat Friese wortels in de familie.
0: Oh,
1: ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vertel eens eens daarover. Heeft u doopnamen bij achter Tjalling?
1: Nee, mijn enige naam is Tjalling.
0: Ja. Ja.
1: En ik heb ooit ook in Friesland gewoond, in Franeke, maar dat was als kind.
0: Ja.
1: En later nooit meer.
0: Nee. Dus daarna bent u naar Holland toegekomen?
1: Nou, ik heb al overal in het land gewoond. In Groningen, in Amsterdam, in Zuid-Holland, in Rijnsburg, in Kampen, in Eindhoven. Nou, noem maar op.
0: Ja.
1: Het hele land ben ik doorgezworven.
0: Ja.
1: En om uiteindelijk hier terecht te komen.
0: Ja. Prachtig dan, hè? Ja. En zitten er ook doopnamen in uw voornaam? Nee, hè?
1: Nee, sorry. Geen doopnaam.
0: Een Fries die naar Holland kwam. Wat was nou de doorslag? Hoe kwam dat u hier belandde?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal. Want ik ben eerst docent godsdienst en levensbeschouwing geweest aan verschillende scholen. Ik heb in Voorburg lesgegeven, bij Den Haag en daarna in Amsterdam. En ook jaren in Amsterdam gewoond.
0: Ja.
1: En daarna ben ik pas predikant geworden. Dus ik heb eerst de jaren 12 in het onderwijs gezeten. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar het predikantschap in Velzenbroek.
0: Ja.
1: En vanuit Velzenbroek heb ik ooit gesolliciteerd naar de gemeente Uitgeest Akersloot. Waar ik nu predikant ben ook. En daar ben ik toen bijna aangenomen, maar net niet. En uiteindelijk naar Groningen vertrokken. Maar de wortels met Egmond, die liggen ook al lange tijd. Want vanuit school, vanuit de middelbare school, kwam er op een gegeven moment een leerling naar mij toe. En die zei van, ik heb gehoord dat sommige scholen kloosterweekend gaan. Met een groepje leerlingen die dat willen, gaan ze naar een klooster toe. En toen heb ik gezegd, nou, leuk idee. Toen zijn we gaan zoeken naar een klooster. En samen met een collega ben ik toen op een goede woensdagmiddag zijn we met de trein naar Heiloo gegaan. Toen ontdekten we dat er helemaal geen bus ging. Dus zijn we naar het klooster in Egmond binnengelopen, het Lioba-klooster. En hebben we daar een heel goed gesprek gehad met de priorin en nog een andere zuster. En toen zijn we, dat is het begin geweest van een jarenlange traditie om één keer per jaar met een groep leerlingen in het klooster te verblijven. Ja, dus vandaar dat ik Egmond binnen ook al kende. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Ja.

0: Dus er zijn geen doopelingen voortgekomen uit deze gang naar het Lioba-klooster.
1: Nee, zo. Maar het is natuurlijk ook zo, als je godsdienstonderwijs geeft, dan ben je, dat is anders dan geloofsonderricht. In de kerk geef je geloofsonderricht. Dat heb ik ook later als predikant veel gedaan. Maar bij godsdienstonderwijs ben je toch meer de neutrale toeschouwer. Ja. En pas op het moment dat leerlingen jou vragen van meester. Hè, want in op school in Amsterdam zeiden ze meester en juffrouw. Ook al waren ze 18 of 19 jaar. Meester, hoe zie jij dat nou?
0: Ja.
1: Dan op dat moment dan kun je er iets over zeggen.
0: Ja.
1: En het bijzondere op de school in Amsterdam was ook dat daar kinderen van allerlei geloven zaten. Dus moslims, hindoes, af en toe joden, boeddhisten, christenen van allerlei soorten. Dus dat maakt het ook heel interessant om een gesprek te voeren over geloof.
0: Ja.
1: En sommigen die maakten dan ook de stap om ook naar zo'n kloosterweekend mee te gaan.
0: Ja.
1: En dat was het bijzondere van het Lioba-klooster en is het nog steeds.
0: Ja.
1: Trouwens ook van de abdij van Egmond, dat die ook heel breed geïnteresseerd zijn en niet heel nauw denken. Dus zijn heel verwelkomend ook tegenover andere geloofstradities.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het gesprek heel goed.
0: Ja. Ja. Dus dat lokt wel discussie uit. He, bijvoorbeeld doopelingen, want als ik heb een kerkelijke, een katholieke achtergrond. Als ik kijk naar de kerkelijke participatie, dan laat dat wel een behoorlijke daling zien. Maar tegelijkertijd is er ook veel belangstelling voor doopleerlingen. En is dat in uw gemeente ook zo?
1: Ja, in de protestantse kerk is dat nog minder. Ik weet, ik heb inderdaad een tijdje geleden gepraat met de pastoor van Castricum en omgeving. Die heeft een heleboel gelovigen onder zich. Maar die vertelde ook dat er heel veel geloofsleerlingen waren. Dus twintigers die toestromen. Ja. Die willen weten over het geloof en die zich graag willen laten dopen. Die aansluiting zoeken. En in de protestantse kerk zie je dat ook een klein beetje komen, maar iets minder nog. Dus, maar er is wel meer belangstelling. Omdat mensen zich toch afvragen van dit is mijn leven. En ik heb misschien alles, maar wat is eigenlijk de zin van dit alles?
0: Ja.
1: En die vraag speelt vooral, denk ik, bij jongeren een grote rol.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me nu ook in het godsdienstonderwijs heel interessant. Maar goed, daar zit ik niet meer in.
0: Nee. Heeft u de komende tijd een doopleerling in uw gemeente?
1: Ja, we hebben nu één iemand die gedoopt gaat worden hier in Egmond in juni. Dus dat is iemand, maar het is iemand die altijd al, die wat ouder is en altijd al het idee had van ik geloof en ik wil daar iets mee. Ik wil mij graag laten dopen. Ik wil graag aansluiting zoeken bij een geloofsgemeenschap. Dus dat verlangen, dat heeft zij al haar hele leven, sinds haar 12e gehad.
0: Ja.
1: En dat kan ze nu vervullen. Dus dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Ja. En in de andere kerk in Uitgeest is er een aantal jaar geleden iemand geweest, ook een twintiger, die ook zich inzette voor vluchtelingen. Dus die ook naar Lesbos is geweest om in vluchtelingenkampen te helpen. En die ook op die manier het geloof heeft gevonden. Die ook heeft gezegd van ik denk dat er iets meer is. En dus ik wil ook bij de kerk gaan horen. Ja, en zo is er ook een ander nog die ook die ook vanuit een soort verlangen naar ik wil toch iets meer en moet toch iets meer zijn, nu bezig is met geloofsgesprekken.
0: Ja. En hoe bereidt u haar voor met een getuigenis? Dat u dat haar laat uitschrijven in de vorm van een brief?
1: Nee. Dat is niet iedereen gegeven, hè, om zijn eigen geloof te verwoorden. Dat gebeurt bijvoorbeeld, weet ik wel, in de doopsgezinde kerk. Daar moet je je eigen geloofsbelijdenis schrijven. Ik bereid daarvoor door met haar een soort de grondwoorden van het christelijk geloof te bespreken. Dus hoe kun je God zien? Wie is Jezus? Hoe kun je Jezus zien? Wie is de Heilige Geest? Hoe kun je de Bijbel lezen? Dus allemaal dat soort vragen. Dus we bladeren door de Bijbel, we lezen stukken en we zoeken naar de betekenis daarvan. En ik probeer te omschrijven samen met haar op het spoor te worden. Wat betekent het als je God zegt? Hoe hebben mensen dat altijd gezien in de kerk? En wat heeft Jezus altijd betekend? En wat kun je je voorstellen bij de Heilige Geest? Dus op die manier gaat het. Ze hebben dan een stuk of zes bijeenkomsten gehad. En daarna nog een aantal bijeenkomsten om de dienst voor te bereiden. Om eens te bladeren in de Bijbel. Welk verhaal vind je mooi als klinkt tijdens de dienst? Welke liederen? We hebben zo'n heel dik liedboek met meer dan 1000 liederen. Nou, welke liederen vind je qua tekst mooi? Ja. Nou, en dan kun je eventjes opzoeken op internet van zijn ze ook zingbaar? Ja. Ja, dus ja. Op die manier zijn we bezig daarmee. Ja.
0: Het was op een woensdagavond dat ik hier in het dorp liep. En ik kwam naar de avondbraderie. En toen zag ik de deuren van deze kerk, die zag ik openstaan. Nou ja, ik ben de trappetjes opgelopen en toen kwam ik hier binnen. En toen was ik eigenlijk helemaal verbaasd hoeveel mensen hier rondliepen. En toen dacht ik, nou, dit zijn badgasten.

0: bij de kerk open is, dan komen ze binnen. Dus als wij aan het vergaderen zijn, dan komt het ook regelmatig voor dat de Duitsers binnenkomen. En ja, die stuiten dan hier op een dichte deur. Die kunnen niet verder. Maar hun verwachting is, ja, waarom mag je de kerk niet in? En eigenlijk zou dat natuurlijk ook heel mooi zijn als dat zou kunnen. Als je altijd de kerk in zou kunnen lopen. Maar goed, ja, er is geen zicht op. Dus dat kunnen we niet doen. De gemeenschap is klein, met een kleine groep vrijwilligers. Ja, dus dat is niet te doen om, om de kerk regelmatig open te houden. Ja, maar op de woensdagavonden in de zomermaanden wel.
1: Ja. Ach, prachtig.
0: Ja, en het leuke is ook dat er ook toeristen komen op zondagmorgen. Dus afgelopen zondag hadden we nou een stuk of 8 mensen, schat ik, die hier op vakantie waren en die dan hier naar de kerk komen. En die dan uitgenodigd worden om deel te nemen. Het was een viering met avondmaal. Wat in de katholieke kerk dan Eucharistie heet. Ja, en dan worden mensen ook uitgenodigd om mee te doen. Ze worden ook uitgenodigd om te komen koffie drinken. En gewoon even een praatje te maken. Dus dat is iets wat de gemeenschap hier ook kenmerkt. Dat al sinds lange tijd het toerisme, zeker in de zomermaanden, maar tegenwoordig ook in de winter, dat onderdeel uitmaakt van het kerk zijn. En dat men er ook op ingesteld is van, oh, nou, er komen andere mensen die hier normaal niet komen, die worden verwelkomd en er wordt een praatje meegemaakt. Dus het is een hele hartelijke gemeenschap. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
1: Oh, fijn om te horen.
0: Ja.

0: U vertelde over het toerisme in deze streek, in de Egmonden. Maar u vertelde ook dat u ook voorgaat in Uitgeest en in Akersloot. Op zo'n korte afstand, zijn er dan verschillen tussen de gemeenteleden?
1: Ja, er zijn wel kleine verschillen. Ja. Maar die zitten ook een beetje in de volksaard en de cultuur van een kerk. Ja. En, maar het zijn echt subtiele verschillen. Er is misschien dat ik net een ander soort liederen zou opgeven in Uitgeest Akersloot dan in Egmond. Dus er zitten wel wat verschillen in. Ja. Maar die gemeentes kunnen heel goed samen. En bijvoorbeeld met Pasen was hier geen voorganger. Die was niet gevonden, simpelweg. Dus dan pakken de Egmonders een auto en die laden ze vol. En dan komen ze naar Akersloot, waar een paasdienst was. Een paasdienst met een ontbijt. En tijdens de dienst was er ook nog een kort moment waarin broodjes en andere dingen werden uitgedeeld. Dus dan is het een hele feestelijke, vrolijke dienst. Waarin de beide gemeentes elkaar ontmoeten en waarin er ook momenten zijn dat ze een beetje met elkaar kunnen praten. Dus dat gaat er eigenlijk heel goed. Daar wordt iedereen blij van. Ja, dus vrolijkheid. Ja, die is kenmerkend, denk ik wel. Zeker voor deze gemeente, maar ook als de gemeentes elkaar ontmoeten, is de vrolijkheid groot. En dat is ook iets wat mij wel opvalt. Want we hebben, behalve die samenwerking, hebben we ook hier in de Egmonden hebben we een samenwerking tussen de kerken. Dus de Oud-Katholieke Kerk, die natuurlijk groot is in Egmond aan Zee. De Rooms-Katholieke Kerk, die in Egmond aan de Hoef en Egmond binnen weer groter is. Hebben we in ieder geval diensten in de Prins Hendrik Stichting. Zo eens in de 6 weken, waarin we dan met 2 van de 3 voorgangers samen voorgaan. Ja, en wat daar opvalt, dat zijn allemaal stokoude mensen met wie allemaal wel wat is. En de een heeft de dingen beter op een rijtje dan de ander. Maar de vrolijkheid is echt heel erg groot. Dus op het moment dat daar een dienst is, dan zijn de mensen zo ontzettend blij. Het is net een, alsof je in een klas kleine kinderen bij elkaar hebt. De vrolijkheid, de uitbundigheid is heel groot. Dus dat is heel fijn. En de samenwerking is dan ook goed. Er zijn natuurlijk altijd lastige dingen bij samenwerken. Maar het lukt hier heel goed. En we hebben nog een aantal andere momenten dat we ook ecumenische diensten hebben. Dat is in de Vredesweek werken we samen. En in de Week van Gebed voor Eenheid werken we ook samen. In oogstdienst, die doen we gezamenlijk. En samen met de Oud-Katholieke Kerk vieren we Aswoensdag. Dus dat doen we ook samen. In de 40-dagen tijd hebben we 5 keer een vaste meditatie door de weekse dagen. Dus er is best wel een actieve ecumenische beweging hier.
0: Hoe maakt u uw aankondigingen bekend? Doet u dat via uw eigen kerkenblad? Of zoekt u het nog verder, bijvoorbeeld in tijdschriften of in het Huis en Huisblad hier in de naaste omgeving?
1: Ja, als er een gespreksgroep is, dan heb ik geleerd in mijn vorige gemeente Eindhoven, dan zet ik het altijd zo breed mogelijk uit. Dus ik probeer het altijd, ik vraag altijd aan plaatselijke kranten of ze het ook willen plaatsen. Ja. Of websites. Hier in Egmond heb je een website die het ook plaatst. De Flessenpost, hier in Egmond bijvoorbeeld. Dus ik probeer wel altijd zo breed mogelijk te werven. Om ook mensen die niet per se kerkelijk zijn of die bij een andere kerk horen, om die ook te betrekken. Die ook de mogelijkheid te geven om zich ergens in te verdiepen. In iets wat ze zoeken, wat ze belangrijk vinden voor hun leven. Dus dat doen we sowieso. En wat ik samen met mijn collega in Heilo doe, trouwens ook samen met mijn oud-katholieke collega hier in Egmond. Hier in Egmond heb je de Flessenpost, dat is een online dorpskrant. En daar schrijven we af en toe columns voor. Die Flessenpost heeft elke week 2 columns. En af en toe worden wij ook gevraagd om een column te schrijven voor de Flessenpost. Dus dan schrijven we daar iets voor. De afgelopen week had ik een stuk geschreven over kerktorens. Dus dan, filosofeer ik daar een beetje over de betekenis van kerktorens en waarom ze de lucht in wijzen. Wat natuurlijk logisch is, waarom ze de lucht in wijzen, maar wat dat nou te betekenen heeft in ons moderne leven en in onze, onze levensbeschouwing.
0: Ja.
1: Zo ben ik met mijn collega uit Heilo. Schrijven we voor de Uitkijkpost, een blad in Heilo, een huis- en huisblad. En ook de Uitgeester, dat is één organisatie, Uitgeester en de Uitkijkpost. En dan schrijven we een column eens in de maand, ook over een levensbeschouwelijk onderwerp. Dat kan wisselen. Staat nooit onder wie van ons tweeën dat geschreven heeft. Dus ik krijg heel vaak complimenten, niet voor mijn eigen column, maar voor dat van mijn collega. Dus dat is heel leuk, die moet ik aan weer doorgeven. wij vinden dat goede manieren om ook buiten de kerk met mensen iets te delen van levensbeschouwing en van hoe je over het leven kunt nadenken. Een deel van de mensen komt natuurlijk in de kerk, maar lang niet iedereen. En mijn idee is dat ook mensen die niet de kerk bezoeken, die hebben toch behoefte aan zingeving en die willen toch ook nadenken over levensvragen. Die zijn bezig met levensbeschouwing zonder dat ze direct kerkelijk of direct gelovig hoeven te zijn. Natuurlijk vinden mensen levensbeschouwing tegenwoordig overal. Je hoeft de boekhandel maar binnen te stappen of de bibliotheek en je hebt de rijen. Op internet is van alles te vinden. Maar wij vinden het belangrijk om ons ook als stemmen daarin te mengen en mee te doen aan dat gesprek. Ja.

0: hebben het over of de activiteiten gehad hier in deze gemeente. Maar zijn er ook nog bijzondere groepen of waar u aan terugdenkt dat u zegt, nou, dat heeft me erg bezig gehouden. Of nou, dat zou ik wel willen voortzetten, want dat is door iedereen goed ontvangen. Dat je een soort balans krijgt van...
1: In je leven.
0: Waar denkt u zo aan? Ja. Zo'n gespreksgroep.
1: Ja, nou, sowieso ben ik daar altijd wel veel mee bezig. En probeer ik ook mensen van andere kerken of mensen van buiten de kerk voor uit te nodigen. En zo heb ik dit jaar in Uitgeest en Akersloot een groep gehad rond het vasten. Ze hebben een boekje gelezen over vasten. En hebben we ook steeds met elkaar gepraat. En iedereen heeft verteld van op welke manier hij met vasten bezig was. En het is een boekje van Anselm Gruen die ook ingaat op de geschiedenis van het vasten. Ook over hoe dat in de eerste kerk ging. En af en toe klinkt dat nogal radicaal, hoe men dat daar deed. Maar het is heel interessant als je daar met elkaar over gaat praten. Dan heb je vaak hele diepe gesprekken. Over de cultuur waarin wij leven, maar ook over hoe je je daartoe verhoudt. We leven natuurlijk in een hele uitbundige cultuur waarin consumptie heel belangrijk is. Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daar niet in ten onder? Dus dat waren hele interessante gesprekken. En een deel van die gesprekken was ook dat we samen met anderen een iftarmaaltijd hebben georganiseerd. En dat is een maaltijd van moslims in de vastetijd. Als ze de vaste verbreken 's avonds, dan is er soms een iftarmaaltijd. Waar ook anderen voor worden uitgenodigd. Dus samen met de katholieke kerk Uitgeest. En samen met een groep moslims. En onder leiding van de initiatiefneemster, een moslima, Salwa, hebben we een iftarmaaltijd georganiseerd en daar een deel genomen. Dat was ook heel bijzonder, omdat de gesprekken die we in onze vaste groep voerden, die konden we gewoon naadloos voortzetten aan tafel in gesprek met de moslims. Dus dat was een hele mooie ervaring van verbinding. En ook een belangrijk signaal vonden wij. In Uitgeest is er ook heel veel reuring, heel veel protest geweest tegen de komst van een AZC, asielzoekerscentrum. En dit is een tegengeluid, een manier hoe je je ook kunt verhouden tot mensen met een ander geloof, mensen die uit een ander land komen. Dus het is ook wel een bewuste keuze geweest. Dus dat was in Uitgeest. Nou, dit jaar is er hier in Egmond geen 40 dagen groep geweest, maar vorig jaar wel. En toen hebben we een boekje van Henry Nouwen besproken. En dat was ook fantastisch om te doen. Het was een grote groep mensen, ook uit andere kerken, die deelnamen. Mensen hebben vaak in tweetallen of in drietallen het erover gehad. En hun ervaring daarmee was dat je, als je in een tweetal of in een drietal, dan gaat het heel snel veel dieper dan als je in een grote groep moet praten. Dus mensen konden dingen met elkaar delen over hun geloof, over hun leven, die ze anders niet zo gemakkelijk zouden vertellen. En we hebben elke avond hebben we afgesloten hier in de kerk. En dan is het donker en koud. Dan is het echt koud in de kerk, want het was toen in maart. Dan zitten we in een kring, kaars in het midden en dan doen we een meditatie. Dus ik lees dan een gedicht voor of ik lees een bijbelgedeelte voor. En ik stel daar vragen over. Eerst doen we een lichaamsmeditatie, zodat iedereen een beetje rustig wordt en op zijn plaats komt. Ja, dan vraag ik iedereen om na te denken over die tekst. Daar stel ik dan vragen bij. En via zo'n meditatie gaat iedereen dan heel rustig naar huis. Ja, dus dat is een hele manier om, een hele mooie manier vind ik dat, om een gespreksgroep af te sluiten. Dus de nadruk ligt over het algemeen meer op hoe je dingen ervaart en hoe dat in je persoonlijke leven zijn werking heeft. En niet zozeer op mening, niet zozeer op discussie. Want dat heeft soms ook zijn waarde, maar voor bezinnende groepen is dat niet zo geschikt.

0: hebben het over veel onderwerpen gehad. En als afronding wil ik eigenlijk vragen voor uw muziek, hè, uw muziekkeuze. En uw eerste lied is Dit is een morgen als ooit de eerste. Hoe komt u aan deze keuze?
1: Ja, dat vind ik gewoon een heel mooi lied. Hè. Het is natuurlijk een bekend lied door Cat Stevens. Het heeft gezongen in het Engelstalig. Het is heel mooi vertaald. Ja, het past heel mooi bij de eerste dag, bij de zondag, bij de schepping, bij Pasen. Ja, het is een heel vrolijk lied wat heel makkelijk zingt. Ja. Ja, dus je ziet, als je het lied zingt, dan zie je de zon door de ramen heen schijnen.
0: Ja, ja, prachtig.
1: Ja, dus ja. Het is een mooi lied. Ja, ja. En ja, er zijn ook bij andere liederen die ik had gekozen. Een ander lied is voor ieder van ons een plaats aan de tafel.
0: Yeah.
1: En dat is, ja, de naam zegt dat is een tafellied. En het is een beetje jazzy, er zit een aparte sfeer in. Maar het mooie aan het lied is dat het iedereen uitnodigt om mee te doen aan de maaltijd van de Heer. En zo ben ik het ook, nou, tijdens mijn periode als predikant gewend om heel breed uit te nodigen. Dus ik zal nooit zeggen van ieder die gedoopt is, of ieder die gedoopt is in zijn eigen kerk, die is welkom om mee te doen bij het delen van brood en wijn. Maar ik zal het altijd anders formuleren. Ik zal altijd zeggen, iedereen die verlangt naar geborgenheid, of iedereen die zoekt naar liefde, die stand houdt. Dus ik zal het altijd breder formuleren dan formeel kerkelijk. En dat lied, dat drukt dat uit. Voor ieder is een plaats aan tafel. En het is, je hoeft niet per se heel goed te zijn als je je hart maar openzet voor de ander en voor God.
0: Ja.
1: Dus dat is het mooie van dat lied. Ja.
0: Ja. En uw derde, Woord dat ruimte schept.
1: Woord dat ruimte schept, dat is een lied van Huub Oosterhuis. En dat wordt vaak gezongen na de lezing van uit het Nieuwe Testament, dus uit het Evangelie. En ja, dat schetst een visioen van een wereld met vrede en gerechtigheid. En dat visioen, dat kun je nooit vasthouden, want de wereld is natuurlijk ellendig. Er gebeuren vreselijke dingen. Maar het roept toch op om aan dat visioen te blijven denken en te hopen dat het ooit waar zal worden. Ja, dus het is een prachtig lied, ook een hele mooie melodie. Dat laat ik ook altijd wel een paar keer zingen.
0: Ja, en wij gaan de nacht door, ook een keuze van u?
1: Ja, dat is gebaseerd op Psalm 42. We gaan de nacht door, het duister. En dat lied, het is een Taizé-lied, het jongerenklooster in Frankrijk. Alleen de dorst zal ons licht zijn. Dat is de zin, alleen de dorst zal ons licht zijn. Dus het feit dat je verlangt, dat je dorst hebt, dat is je licht. Dus je laat je drijven door je verlangen naar dat het goed komt, naar een betere wereld. Het lied hebben we onder andere gezongen toen we met een groep gemeenteleden op een kerkasiel in Kampen waren. En zoals jullie misschien weten zit een familie in kerkasiel in Kampen, in een kerk. En die kerkdienst wordt gaande gehouden. En zolang als de kerkdienst wordt gaande gehouden, mogen de mensen niet gearresteerd worden. Dan zitten ze daar veilig. En vorig jaar zijn we twee keer daar geweest om 4 uur lang een kerkdienst daar te houden. En een van de liederen die we toen gezongen hebben is Wij gaan de nacht door, het duister. Alleen de dorst zal ons licht zijn. Ja, zo bijzonder. Ja, die mensen die zitten daar al meer dan 1,5 jaar. Dus ja, hun verlangen om naar een veilige plaats, een plaats van geborgenheid, is zo groot. Ja, dat ze het zo lang uithouden om alleen in een kerk te zitten.
0: Ja, en Drees, kom je toe?
1: Ja, een schitterend lied.
0: Ja.
1: Toen ik afscheid nam in Groningen, waar ik predikant was geweest, toen heeft iemand dat ook gezongen. Zichzelf op gitaar begeleid. Ja, het gaat over de genade. Maar dan is het een breder woord dan genade in de kerk. Klinkt vaak een beetje, ja, toch een beetje benepen. Een beetje, ja, ik weet het niet. Het is breder. Het heeft iets te maken met gratie. Met dat je het ontvangt. En met de gulheid van God. En, er zit een hele mooie zin in. Genade gaat uit boven de wet van oorzaak en gevolg. Je hebt zo'n begrip in het hindoeïsme, hoe heet het ook nog weer, dat elke oorzaak heeft een gevolg. Dus alles wat je doet heeft een gevolg. Maar genade gaat daar bovenuit. Genade kunnen mensen ook aan elkaar geven. Het gaat uit boven wrok of boven wraak nemen of boven boosheid. En ja, zo geloof ik ook dat de genade van God is. Dus het is ja, een fantastisch lied.
0: Ja, schitterend. Ja, Vagebond. Ja.
1: Ja, Vagebond van Stuart Townend. Dat is ja, een lied wat een beetje uit een andere traditie komt. Komt een beetje uit de evangelische traditie. Meestal zit ik daar niet zo in, maar dit is zo'n prachtig lied. Wat iedereen uitnodigt, dus allerlei mensen, ook mislukkelingen, om te komen, om naar het feest te komen. En dat de koning, en dat, daar wordt dan Jezus mee bedoeld, die verwelkomt iedereen, hoe die ook is. En wat voor intenties die ook had, iedereen is welkom op het feest en iedereen wordt uitgenodigd. En, het is een lastig lied om te zingen, maar op Pinksteren, we zitten vlak voor Pinksteren op dit moment, maar op Pinksteren zal het koor het in de kerk van, of buiten de kerk van Akersloot ook zingen. Uit het idee van, ja, iedereen is welkom. En het is niet alleen het kerkvolk, wat dan, maar iedereen is welkom.
0: Ja. Ja. Nou, ja.
1: Goed. Een mooi lied.
0: Ja.
1: Bedankt.
0: Ja, ik dank u hartelijk voor de tijd en, die u besteed heeft aan het gesprek. En nou zijn toch mooie onderwerpen aan de orde gekomen. De oecumenische verbinding, zo zie je tussen de dorpen met Uitgeest en Akersloot. Ook hoe het met de Pinksterentijd gevierd wordt. We hebben het gehad over de dopelingen en over de zoekers en de zingeving. Ja, en we zijn begonnen bij uw naam. Nou, en ik wil u weer zeggen, dominee Tjalling Huisman, van harte bedankt voor dit gesprek.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

Goedemorgen, lieve mensen. Het is weer de eerste zondag van de maand. En dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede namens de technicus Willem van der Helm heet ik u van harte welkom. Samenstelling en presentatie wordt gedaan door Angeline Groot en Eva Spee. Het thema voor deze morgen is rondom 65 jaar D-Day.

heeft geluisterd naar R van Bach, wat gespeeld werd door Kayum. Ik heb hier een heel leuk stukje van een staatboven zegening van Don Hermans. Heer, hier in dit stille landschap, in de stilte van het open veld, is het alsof ik in hoge licht iets van uw glorie kan bespeuren. Ik dank u voor deze ontroering. Ik ga ondergaan haar als een zegening. Wij gaan luisteren naar Marijke Govers en die met haar liederen zij gaat zingen Ik bouw op u.

carillon. Zoals een regel poëzie, zoals een melodie, slank en welluidend, zomaar opbloeit uit het niets. Dit kleine carillon overlopend van tederheid. Dit zegel van Salomo. Zoveel wijzer, zoveel vorstelijker dan de koning. Zoveel mooier, zoveel luisterrijker dan muziek. U kunt nu luisteren naar Martin Mans op het orgel, De Koekoek en een Nachtegaal concert.

Maria. Maria, over de hele wereld roepen mensen u aan. In alle talen wordt u vereerd en bezongen. Men heeft u in duizendvoudige namen geprezen. Maar of men u Ivoren Toren noemt of Gulden Huis, voor alles bent u de moeder. Moeder Maria, geef mij de kracht u te zien als mijn moeder. Kom onder mijn dak in mijn huis. Laat mij bij alles wat te doen eerst even met u overleggen. Doe mij dan denken aan wat u geleden hebt onder het kruis van Golgotha, waar uw zoon te sterven hing. Wij gaan luisteren naar Pavarotti, die zingt Ave Maria.

Als Christus vandaag in ons midden was, zou hij misschien niet alleen zeggen, ik ben de weg. Misschien zou hij andere vergelijkingen uit onze maatschappij kiezen. Ik ben de brug, ik ben het huis, ik ben de vrijheid, ik ben de vreugde, ik ben het schip, ik ben de tijd, ik ben de crisis, ik ben de bron. Koert Rommel. U kunt nu luisteren naar Loek van Leeden op piano en Jan Zwanepol op orgel. Ik wil mij gaan vertroosten.

Als we 65 jaar terugdenken en we zien al die boten met al die jongens op de zee varen, die ergens naartoe gaan wat ze niet weten, dan heb je zeker nodig, ik wil me gaan vertroosten. Dan heb je ook nodig, gewoon heer, ik bid u, laat mij u tegenkomen in de gewone alledaagse menselijke dingen. In een handdruk en een glimlach. In een liefkozing of een traan. In de kleine dingen om je heen. En op elk ogenblik van de dag. En kun je dan nog zeggen, welke vriend is onze Jezus?

De regenboog. Ik denk maar, altijd als ik zachtjes ween, er is een zee. Daar stromen alle tranen heen. En door mijn raam zie ik die lieve regenboog. Weer veel verdriet vandaag. De zee staat hoog. En de tranen die ik lach om mijn pleziertjes, ze biggelen door het land in dartele riviertjes. En door mijn raam zie ik de lieve regenboog. Weer veel plezier vandaag, zo op het oog. U kunt luisteren naar het reunieorkest van het trompetterkorps de Cavalerie onder leiding van Kees Kramer. De Zee.

Toon Lermond zegt en schrijft: moed. Heer, geef mij de moed om aan te nemen dat u mij hoort, zodat ik voortga, u altijd weer opnieuw om hulp kan vragen. In de periode, zeg maar, dat men in de buurt van het land kwam en een land was, ging dus Vera Lynn met hun mee. En die zei: we meet again.

Plotseling beleefde ik de stilte als een aanwezigheid. In het hart van die stilte was hij, die zelf stilte, vrede en rust is. George Bernanos. De kapel van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Lex van Diepen gaat spelen een overture die heet 1940-45. Soldaat van Oranje, de Lange Zee. Moonlight Serenade in de Moed.

De mannen dachten, als ik maar weet, als ik het weet, dat er een machtige God is die mij lief heeft en zich over mij ontfermt, hoe zou ik dan bekommerd kunnen zijn of ongerust? Fridolin zegt het zo, nou is de ouder.

Zegening. Er zijn mensen, Heer, die voelen zich door u geleid van de morgen tot de avond, van de nacht tot de ochtend, een leven lang. Zij zijn gezegend met een groot en diep geloof. Een zegening waar ik mateloos naar kan verlangen. U kunt luisteren naar het reunieorkest Trompetterkorps der Cavalerie onder leiding van Beb Warnas. Britse zeemansliedjes.

Ik wil een dank uitspreken aan al die mannen die hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid. Wij zijn alweer aan het eind van deze uitzending. Als u een lied of een bepaald stuk muziek zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit even een kaartje sturen naar Evert Spee, Langerijm 14, 1862, Bernico, Bergen. Of even bellen 589-7571. Engelien Groot, Willem van der Helm en Evert Spee wensen u nog fijne zondag. Zij die ziek of bedroefd zijn, wensen wij veel sterkte toe de komende maand. Een hartelijke en muzikale groet van ons allen. Als laatste gaan we opnieuw luisteren naar het reunierkest Trompettenkorps de Cavalerie onder leiding van Beb Warnas, die voor ons gaat spelen wat altijd op een avond gespeeld wordt als iedere allemanschappen weer thuis zijn. Finale Celebration.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
3: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
2: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
4: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
2: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig, met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Regio nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

Move the City is op zoek naar 11 Alkmaarders voor een bijzondere theateractie. Wat als je zomaar een bankje op straat zet en iemand uitnodigt om even te komen zitten? Tijdens het gratis wijkfestival Move the City, dat dit jaar in de Hoef plaatsvindt, komt de Belgische theatermaker Dieter Mischan op zondag 14 juni met de performance Bankcontact Invasie naar Alkmaar. Deelnemers gaan samen met Mischan de wijk in, ieder met een klein bankje.

0: Indien en Welsen en Daphne Groenendijk. Dag Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Hoe is het bij jullie?
1: Het gaat goed. We zijn nu lekker bezig.
0: Met druk weer van allerlei activiteiten ook deze zomer.
1: Zeker hebben wij de hondenloop. En dan gaan we met allemaal honden een wandeling maken van 5, van 10 of van 15 kilometer. En dan gaan de honden geld inzamelen voor hun soortgenoten die bij ons in de hondenopvang zitten. Dus dat is altijd een heel mooi en leuk evenement.
0: Ja.
1: En voor de rest zijn we ook bezig weer met het grasarenseizoen.
0: Ja, daar wil ik over hebben met je inderdaad.
1: Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk zie je nu al een klein beetje opkomen. Dus het is overigens ook niet overal in Nederland, maar je ziet in bepaalde plekken al dat er tussen het gras bepaalde sprietjes komen. En dat zijn de zogeheten grasaren. En die zijn nu nog eigenlijk felgroen van kleur. Maar op een gegeven moment als de zon gaat schijnen, dan gaan ze wat uitdrogen. En dan zien ze er wat vooruit van kleur. En dan zijn ze ook heel gevaarlijk voor honden. Want als ze er afvallen of ze worden opgezogen, bijvoorbeeld in de neus van de hond, of ze trappen er met hun pootjes in, dan kruipen de naaldjes die aan die grasaardjes zitten, die kruipen dan zo het lichaam van de hond in en kunnen dan voor allerlei ontstekingen zorgen of erger. Dus wij zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen met een campagne om daar aandacht voor te vragen. Want als je nu bijvoorbeeld de groene grasaren wegplukt, dan voorkom je eigenlijk dat ze daarna natuurlijk uiteindelijk geel worden, dus gevaarlijk zijn.
0: Droog, hè? Ja, want nu zitten we nog een beetje in het voorjaar, begin zomer. Dus ja, dan hoe sneller je het kan verhelpen, hoe beter het eigenlijk is, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus daarom roepen we eigenlijk iedereen op om misschien, we hebben zelf bedacht, de grasaarvrij dag met een leuke knipoog naar de woordspeling. Om iedere vrijdag eventjes als je toch buiten bent mee te helpen en dan de groene aren nu zoveel mogelijk weg te plukken. Dus daar zijn we nu ook mee bezig.
0: Ja, mooi initiatief. En ik hoop dat het gehoor gaat krijgen. Hè? Dat wat meer honden straks lasten van hebben.
1: Ja, dat hopen wij ook. En sowieso door je aandacht op te vestigen hopen we dat zoveel mogelijk mensen weten dat dit speelt. Want heel veel mensen komen er eigenlijk pas achter op het moment dat het vaak al gebeurd is. Dus dat er al een ontsteking in een pootje zit van de hond of in de oor of dieper. Soms komen ze ook in ogen terecht kruipen ze naar de hersenen toe. Ja, en dat zijn echt hele verdrietige situaties. En dan op een hele ingewikkelde wijze soms met operaties dan dat verwijderd wordt. En dat is natuurlijk super verdrietig voor het dier dat gebeurt, maar ook voor de baasjes, want dat zijn ook geen goedkope ingrepen die gedaan moeten worden dan.
0: En zeker niet als het in de hersenen plaats moet vinden.
1: Ja, dan is het helemaal heel lastig inderdaad. Ja, helaas gebeurt dat wel eens en dan kan het ook soms zijn dat een dat dan niet overleeft.
0: Ja, nou ja. Pluk ze eruit, ook als je in je eigen tuin iets tegenkomt, wees er voor en hoop dat het beter gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En jullie waren bezig nog met een brandbrief, hè?
1: Dat klopt, ja. We zijn ook bezig met een brandbrief. Want je ziet dat op verschillende plekken in Nederland er een discussie is over of honden nog wel of niet zijn toegestaan in bepaalde gebieden. Er wordt eigenlijk aangegeven dat vanwege ook de ontlasting van de hond, dat een footprint heeft op de natuur en dat schadelijk is. Wij roepen eigenlijk op van laten we met elkaar in gesprek blijven. Want natuurlijk heeft dat impact op de natuur, maar zo hebben wij ook allemaal zelf ook impact op de natuur. Maar het is ook heel fijn voor honden om in de natuur te kunnen lopen en vooral ook om los te lopen en te snuffelen. Dus we zouden heel graag willen overleggen met gemeentes en met provincies en natuurbeschermers om daar een oplossing te bedenken, dat natuurlijk de meest kwetsbare gebieden gebieden in het voor mensen en voor honden bijvoorbeeld gesloten worden of beperkt toegankelijk zijn. Maar dat er ook echt mogelijkheden blijven, misschien wel via zoneringen of goede afspraken, dat honden toch wat ruimte hebben om daar ook gewoon los te kunnen blijven lopen. Omdat ja, honden hebben echt die behoefte om ook gewoon lekker hun energie kwijt te kunnen en ja, lekker te snuffelen zonder dat ze altijd vastzitten aan de lijn.
0: Ja, en dat is echt juist goed voor hun hersenen, hè? Snuffelen en
1: is heel goed voor hun welzijn en voor hun hersenen. En je ziet gewoon als dat er niet is, dat honden ook soms gefrustreerd raken. En dat kan weer problemen leiden door bijvoorbeeld ongelukken of bijtincidenten. Gefrustreerde honden willen we ook niet hebben. Dus nee, daarom is het heel belangrijk goed te luisteren naar elkaar en te kijken naar een oplossing. En vandaar de brandbrief inderdaad.
0: Ja, en hoe is dat nu? Hoe ver is dat nu met de brandbrief?
1: Nou, we hebben nu ruim 12.000 mensen die het hebben getekend. We hebben later deze maand hebben wij een symposium, speciaal voor allemaal gemeenten in Nederland, waarin we ook meer thema's op de agenda hebben die belangrijk zijn voor gemeenten als het gaat om dierenwelzijn. En op dat symposium hopen we dan alle handtekeningen aan te bieden. Ook als signaal van, goh, blijf met ons zoveel mogelijk in gesprek en laten we gezamenlijk kijken naar een oplossing. En daarnaast roepen we natuurlijk ook alle basis op om zoveel mogelijk ook de ontlasting op te ruimen. Want ja, dat is ook de reden van het probleem en het gesprek. Dus als wij echt de ruimte willen houden voor honden, dan hebben we ook echt de hulp van de baasjes zelf nodig. Ja. Zodat ze ook echt de ontlasting opruimen.
0: Neem je poepzakje of iets anders waar je het mee op kan ruimen. En gooi het en zorg hopen dat er ook meer prullenbakken zijn om het onderweg eventueel ook op te ruimen. En dat je het niet in je zakje mee te nemen.
1: Precies, dat is ook de oproep dan weer aan de beheerders, de reinders. Om dat ook wel ietsje makkelijker te maken. Want dat is dan weer het andere probleem. Dan zeggen mensen, ja, ik wil het wel. Maar om nou 2 uur lang een zakje rond te lopen vind ik ook lastig. Dus dat is dan soms een reden dat mensen het toch maar laten liggen. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus we moeten daar gewoon goed over in gesprek blijven. Van wat is wijsheid en hoe kan het voor alle partijen eigenlijk zo goed mogelijk organiseren.
0: Ja. Ik spreek je graag voor het symposium, Daphne. Is dat een mooi idee?
1: Heel goed idee.
0: Goed zo, dan spreken we elkaar dan. Succes met
1: is
0: alles
1: goed, okay.
0: En tot dan, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Doeg.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: regenachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. En Nederland elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.